0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: M&M Live.

0: Een goeie nacht. Het is 3 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Tussen de VS en Iran geldt al enkele weken een staakt het vuren, maar dat staat onder druk na wederzijdse beschietingen. Volgens de Britse omroep BBC ligt er nu een voorstel op tafel om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Een Amerikaanse rechter heeft beslist dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center moet worden gehaald. Dat cultuurcentrum in Washington mag wettelijk alleen de naam van oud-president John F. Kennedy dragen. En alleen het congres was bevoegd om een naamswijziging door te voeren. De rechter verbood ook de geplande sluiting voor renovatiewerken, omdat het centrum altijd een minimale programmering moet aanbieden. Trump noemt de uitspraken oneerlijk, maar lijkt zich er wel bij neer te leggen. De president kondigt nu aan dat hij het beheer van het centrum wil overdragen aan het congres. In Kenia heeft de politie 8 verdachten aangehouden van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers die in de brand bleven geen schijn van een kans.
1: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
0: Bij een verkeersongeval in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde nadat de chauffeur moest uitwijken voor een auto. De man kon zelf uit de cabine klimmen, maar werd meteen aangevallen door de bijen en honderden keren gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg werd 8 uur lang afgesloten. Imkers uit de buurt hielpen de bijen te vangen. Mensen in de omgeving die allergisch zijn voor bijensteken kregen het advies binnen te blijven. Het weer. Plaatselijk is er nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel weer tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En morgen zondag nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy. M&M Live.

0: is 4 uur. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Een Canadese man heeft schuld bekend dat hij 14 mensen geholpen heeft om een einde te maken aan hun leven. De man, 60 jaar oud, verkocht jarenlang dodelijke chemicaliën via websites. Hij verstuurde meer dan 1200 pakketten naar 40 landen. In het Verenigd Koninkrijk alleen al stierven 112 mensen na het ontvangen van zo'n pakket. In ruil voor zijn bekentenis trokken de aanklagers de zwaardere aanklachten voor moord in. De man riskeert in Canada 14 jaar gevangenisstraf per aanklacht. De strafmaat wordt later dit jaar bepaald. Een zware stroomstoring heeft gisteravond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. De verkeerstoren was niet getroffen en het luchtverkeer kon wel doorgaan. Er zijn dus geen vluchten geschrapt, wel waren er vertragingen. Ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7 uur. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Rond 11 uur ging de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11 uur zijn daar geen vluchten meer toegelaten. In Buggenhout hebben een 100-tal mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval met een schoolbus van afgelopen dinsdag. De bus werd er aangereden door een trein waarbij de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen om het leven kwamen. In de bus zaten ook nog 5 andere kinderen die zwaargewond naar het ziekenhuis moesten. Intussen gaat het beter met hen, zegt Caroline van den Bergen die de waken volgde.
1: De voorbije dagen mochten 2 leerlingen het ziekenhuis al verlaten, die waren aan de beterhand. En zij zijn vandaag ook een eerste keer terug naar school gegaan met hun familie, omdat de school met hen een herdenkingsmoment heeft gehouden in de loop van de ochtend. De 3 anderen die liggen wel nog in het ziekenhuis, maar volgens de school is daar toch ook lichte beterschap voor die 3 leerlingen, die dus nog voor verzorging in het ziekenhuis even moeten blijven.
0: De Belgische architect en ingenieur Philippe Samijn is overleden. Samijn wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische architecten van zijn generatie. Hij is vooral bekend om zijn ontwerp van het Europagebouw in Brussel, waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zetelen. Het gebouw bestaat onder meer uit een glazen kubus met een eivormige kern. Philippe Samijn werd 77 jaar. Het weer, er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel weer tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En morgen zondag nog maximaal 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: is 5:00, een heel goede morgen. 14 nieuws met Jo Valfekes. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Tussen de VS en Iran geldt al enkele weken een staakt het vuren, maar dat staat onder druk na wederzijdse beschietingen. Volgens de Britse omroep BBC ligt er nu een voorstel op tafel om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. De tevredenheid over de democratie daalt in ons land. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De resultaten van dit jaar wijken af van die van vorig jaar, vertelt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
1: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van een nieuwe regering, een soort honeymoonperiode van de regering. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Je ziet dat de tevredenheid daalt in Vlaanderen. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
0: De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens 1,5 week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in Portugal in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op de Denali, ook bekend als Mount McKinley. Dat is met 6.190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen, het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de drukste maanden op die berg. De hele beklimming van de Denali duurt ongeveer 17 dagen. Jaarlijks doen 1000 mensen een poging, ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Joao Fonseca. Djokovic haalde de eerste 2 sets binnen, maar daarna nam Fonseca het over. De wedstrijd duurde 5 uur. Eerder werden ook Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf voor het toernooi forfait. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Alexander Zverev door naar een plaats bij de laatste 16. Het weer, vandaag gedeeltelijk bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond is er opnieuw kans op onweersbuien. Morgen, zondag, nog maximaal 24 graden en grotendeels droog. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
3: M&M Live.

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De resultaten van dit jaar wijken af van die van vorig jaar, vertelt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
1: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van een nieuwe regering, een soort honeymoonperiode. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Je ziet dat de tevredenheid daalt in Vlaanderen. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
0: In Buggehout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen gisteravond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval van dinsdag, waarbij een schoolbus werd aangereden door een trein op een overweg. De chauffeur, de begeleidster en twee kinderen kwamen om het leven en vijf andere kinderen raakten zwaar gewond. Tijdens de waken werd een minuut stilte gehouden. Op de plaats van het ongeval werden witte ballonnen opgelaten en veel mensen vonden het belangrijk om aanwezig te zijn.
2: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen dat gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
3: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
0: Volgende maand houdt de gemeente Buggehout ook nog een officiële herdenking. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden zijn voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand met Iran. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer opengaat voor olie- en gastankers. Verschillende internationale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen intussen voor een wereldwijd tekort aan olie deze zomer als de straat van Hormuz niet snel opengaat. En dat zou slecht zijn voor de energiezekerheid en voor de economie. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf op voor het toernooi. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar met een onweer, daarna droger en ook zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe en lokaal kan dat weer een fel onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immo Scoopman.
4: M&M Live.

0: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van twee Vlaamse partijen opvallend meer ontevreden zijn dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgrave.
1: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang. En aan de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie, maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was, ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die twee kiespublieken schieten er echt uit wat betreft ontevredenheid met de democratie, maar ook ontevredenheid met, ja, met de manier waarop onze maatschappij evolueert en waar we naartoe gaan.
0: 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Die wet geldt sinds begin dit jaar en sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering. Het begon met de groep die al meer dan 20 jaar werkloos was. In april kwamen daar de mensen bij die minder dan 8 jaar werkloos waren. 27% van hen had een maand later al een job. Een Canadese man heeft bekend dat hij 14 mensen heeft geholpen om een einde te maken aan hun leven. De man, 60 jaar oud, verkocht jarenlang dodelijke chemicaliën via websites. Hij verstuurde meer dan 1200 pakketten naar 40 landen. In het Verenigd Koninkrijk stierven 112 mensen na het ontvangen van zo'n pakket. In ruil voor zijn bekentenis trokken de aanklagers de zwaardere aanklachten voor moord in. De man riskeert in Canada 14 jaar gevangenis. Is straf per aanklacht. De straf die hij zal krijgen, wordt later dit jaar bepaald. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf al voor het toernooi op. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar nog met een onweer. Daarna droger en zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe. En lokaal kan het gaan om een fel onweer. Morgen eerst nog veel wolken met in het oosten enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
2: Evelien de Bakker.
3: Amai, donder en bliksem à volonté. Gelukkig komen de throwback songs nu ook jouw kant op. Pitbull en Kesha.

heerlijke combinatie op jouw zaterdagochtend krijg je van Pitbull en Kesha en Timber. Maar ondertussen, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar echt bij ons in de vroege ochtend. Amai, mijn lief en ik, we zijn wakker geschoten op een bepaald moment omdat er zo'n harde donder was. Maar ken je het? Zo'n donder dat je echt zo helemaal in je lijf voelt. Dat was echt zot. En als ik dan onderweg was naar Brussel, ik had echt het gevoel dat ik in een 360 cinema was terechtgekomen. Ja, voor mij zo heel grijs en dan soms een bliksemschicht. En aan de linkerkant was er dan toch ergens een zachte zonsopgang. Heel bijzonder. Dus zeer benieuwd hoe het bij jou zit en vooral wie er al wakker is op deze vroege zaterdagochtend. Dus je kent de deal. Je laat je even zien in de app van M&M. Dat mag ook met een weerupdate zijn. Ik ben eigenlijk heel benieuwd waar het overal al geonweerd heeft. Hopelijk geen te grote problemen, want ik zag ook heel veel brandweerwagens al passeren. Dus je laat je even zien. Wie is er wakker met de bakker om 7 minuten over 7 op deze zaterdagochtend? Bewijs het maar eens met een berichtje. Dat kan ook zeer simpel met een foto. Of gewoon een goeiemorgen. Kan ook, uiteraard. En ik zorg ondertussen voor de allerleukste throwback songs. En we gaan al een beetje WK-feel tegemoet. M&M. Wakker

Het is wel echt richting de uitgang dat de zomer van op dit moment aan het gaan is. Hopelijk heel snel terug. M&M, goedemorgen. Het is ook al bijna 1 juni, dus dat gaat helemaal goed komen. En vandaag eigenlijk normaal gezien in principe, als zo de regen een beetje gepasseerd is, zou het deze namiddag echt nog goed moeten zijn, hoor. We gaan het straks sowieso dubbel checken na 8 uur bij weervrouw Sabine ondertussen. Dat is echt, als ik hier het geluid van de studio een beetje minder zet, ik hoor het hier overal donderen. Ik zit ook op de 7e verdieping, dus ik voel me zo een beetje ontsingeld. Het is wel heel bijzonder. Maar goed, het is vooral 14 minuten over 7 op jouw zaterdagochtend. En er zijn twee dingen op Instagram die vandaag kunnen opvallen. En dat is 1. Wie dat eigenlijk de echte baas is in de Wetstraat in Brussel. En 2, een zeer speciale zonsondergang. Geen paniek, ik ga het uitleggen. Want met de echte baas van de Wetstraat, het staat misschien wel even in twijfel. Want uiteraard is dat premier Bart De Wever, die is officieel de baas daar in de Wetstraat. Maar als je eens naar het aantal volgers gaat kijken van Bart De Wever en dan van de kat die daar woont, Maximus, dan ga je daar nu een verschil in zien. Dat Maximus populairder is dan Bart De Wever. Dus moet Maximus ook op een stembrief komen? Dat is misschien wel een goede vraag. Maar goed, dan naar die zonsondergang. Want dat is allemaal aan het gebeuren in Manhattan in New York. En dat is iets dat maar 2 keer per jaar gebeurt. Het is echt iets heel bijzonders. Het Manhattan Henge, dat ze dat noemen. En dat is dat de zon perfect tussen de straten en de wolkenkrabbers past. En dat is echt een zeer mooi moment. Alle influencers en heel veel mensen gaan daar naartoe. Het verkeer wordt er zelfs voor stilgelegd. Omdat dat zo'n mooi beeld is. En dat is dus gisteren of op dit moment aan het gebeuren. Dus je gaat het sowieso zien op Instagram. Mensen gaan daar sowieso keihard over posten. Dan ben je helemaal mee natuurlijk.

0: Waar zijn hier al die shiny happy people op zaterdagochtend? Je mag je laten zien in de app van NLM. Wie is er wakker met de bakker? Het is altijd leuker om te beseffen dat je niet de enige sukkel bent die op dit moment wakker is. Dus laat je maar zien in de app van M&M.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het is Bolt in de Achtste, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
5: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
0: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

overtuigende middelvingers van Silo Green. M&M. Goedemorgen. Maar als je die man eens intikt in Google en je gaat daar naar afbeeldingen, dat is echt zeer opvallend hoe vaak dat hij een zonnebril op heeft. Maar zo in alle versies. Oftewel zo echt een bril met gewoon ja, plastic glazen erin. Ofwel echt een full zonnebril of zo een beetje donkerder zo. Maar bon, wel vooral zeer jarig vandaag, die Silo Green. En daarom nog eens met deze Fuck You in M&M Throwback. Zeer veel volk wakker en aanwezig in de app van M&M. Dat is altijd leuk om te zien. Een berichtje onder andere van Robrecht, die stuurt: goedemorgen, ik word al zo happy met alle leuke muziek op M&M deze ochtend. Geeft me energie om aan de dag te beginnen. Thanks. Zeer graag gedaan. Benny, die is er ook weer bij. Goedemorgen, Evelien. Weer vroeg bezig. Distributie van glutenvrije leveringen in provincie Limburg. Vele kilometers, maar met de muziek van M&M geen probleem. Alessio, die laat weten, hier zeer wakker. Shiny nog niet. Kan gebeuren natuurlijk. Jeroen, die is er ook al bij. Goedemorgen, ik ben aan het werken op deze zaterdagochtend. Ik ben vrachtwagen. Chauffeur. Oh, en ondertussen, amai, sorry, hier in mijn rechter ooghoek, ik zie hier zo van alle flitsen. Dat blijft hier maar bliksemen en donderen. Het is insane. Benedict, die is er ook al bij. Goedemorgen. Examen van de dochter onderweg naar de aula. Groetjes, Benedict. Oh, spannend. Het is echt heel veel verschillende scenario's. Karen, die treint normaal gezien op zaterdagochtend, maar vandaag naar de kapper. Absoluut genieten. Zeker en vast. En ook met Elton John.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: M&M Live.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: M&M Live.
3: Dat is energie en motivatie in een zeer mooi Elton John pakketje. I'm still standing op jouw zaterdagochtend.
4: M&M Throwback.
3: En dat is natuurlijk het leuke van M&M Throwback. We gaan altijd terug in de tijd. Maar dat kan 10 jaar terug in de tijd zijn. Dat kan ook 30 jaar terug zijn. Maar nu gaan we het heel simpel houden. Inderdaad, 10 jaar terug in de tijd naar het meest populaire jaar 2016. Toch in het jaar 2026. Want we gaan terug naar het tweede album van Flume. Ik kan zoiets zeggen, Flume, dat zit precies een beetje ver. Ja, bij mij zat het ook redelijk ver. Tot ik de song hoorde dat super populair was op dat moment. Het begint zeer magisch. Zo in het begin is het zo precies Disneyland dat je gaat binnenstappen. Absoluut. Maar het is vooral deze song. I'll Never Be Like You.
4: M&M.
5: Goedemorgen.
4: M&M Throwback.
5: Evelien de Bakker.
4: M&M.

0: eigenlijk Harley Edward Streeten. Dus hoe die vloem er is uitgekomen, geen idee. M&M. Throwback Takeover. Maar er wordt ook gestuurd in de app van M&M. Onder andere Nikita die stuurt: wauw, zeer lang geleden. Never be like you. Ik weet het, ik weet het. Daarom luisteren we naar M&M Throwback om zo'n songs terug te herontdekken. En dat is altijd leuk om zo'n eigen throwback playlist te maken bijvoorbeeld. Uiteraard ben ik daar vol een bak mee bezig. Dus je wilt echt niet weten wat er allemaal in zit. Het is insane. Maar ik vertaal het ook wel heel vaak hier tussen 7 en 10 op zaterdag en zondagochtend. Want het is gewoon te leuk om terug te gaan naar je jongere zelf. Naar dat gevoel dat dan soms boven komt. En jij mag er zelf nu ook voor zorgen met Throwback Takeover. Want vlak voor 8 uur, ik neem met veel plezier een beetje ruimte weg in de playlist voor jou. Dus jouw song van vroeger dat zeer leuke gevoelens naar boven brengt. Of heel leuke herinneringen bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld de eerste 3 seconden van een song nog maar hoort en je staat ineens terug met je vrienden te feesten of in een bepaald land tijdens een specifieke reis die je nooit zal vergeten. Ja, dat zijn de zeer goede songs. En die mogen binnenkomen nu in de app van M&M. Dus denk er gerust even over na. Het is nog maar 23 minuten voor 8, dus jij hebt nog tijd. Een titel en een artiest, dat zie ik zeer graag verschijnen in de app van M&M. Harry Styles is back.
1: Surprise you.
2: Met nieuwe muziek.

0: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Slap, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: combinatie met de regen die vol een bak uit de lucht aan het vallen is. Allee, hier toch in Brussel. Hozier, Take Me to Church heeft iets gezellig. Op een of andere manier.
1: 22 minuten stomme vragen aan...
0: Dina Tersago. Ja, dit is ook altijd gezellig, hè. 22 minuten stomme vragen. Dat is de podcast van de M&M Ochtendshow. Ik zweer het je, ik zou zo graag altijd aanwezig zijn bij die opnames. Ik denk dat dat mega plezant moet zijn. Dat klinkt ook altijd zo, hè. Heel gezellig, heel... Ja, ook al die mensen die er binnenkomen, is altijd goed. Deze week is het een aflevering met Dina Tersago. Staat sinds gisteren online, dus ga checken in de app van VRT Max. En ze vertelt daar van alles. Dat is echt... Je hebt de titel 22 minuten stomme vragen. Maar soms denk ik ook van... Amai, maar hoe random zijn die vragen? Hoe komen jullie daarop? Want op een bepaald moment wordt er gevraagd... Ben jij een skater? En dan komt er ineens dit verhaal naar boven.
2: Ik ben ooit met mijn skateboard gevallen, voortand eruit.
3: Oh nee.
2: Ik heb een valse voortand.
0: Maar dat ziet je echt.
3: Oh,
2: dank u wel.
3: Goed gedaan.
2: Ja, pas op, dat heeft mij al wel wat geld gekost. Maar dat is niet leuk, hè. Echt vol op mijn gezicht. Ah. Gezicht open, tand eruit.
3: Oh.
2: Tand af.
3: Op welke leeftijd? Want dat is toch ook...
2: 10 jaar of zo.
3: Oh nee.
2: Ja. Dus ik zeg nu ook tegen mijn jongens, je zet de helm op en je doet je bescherming aan.
4: Je moet je zo'n rugbyhelm geven.
2: Zo echt helemaal in.
4: Ja.
2: Eigenlijk een sumo-pak geven om te gaan skaten.
3: Zo wat bubble wrap.
4: Ik ga het
3: zeggen. Gaan we skaten, jongens.
0: Ja, Dina Tersago gewikkeld in bubble wrap zou ik ook wel heel graag willen zien. Het is misschien een goeie voor een to-do'tje bij 22 minuten stomme vragen. Maar zat, als je ook het antwoord wilt weten op de vragen, kan je goed tegen verlies. Dina, wanneer heb je voor het laatst vakantie gehad? Wat is je favoriete koffiekoek? Daar doet ze echt een uitspraak waarvan mijn hart een beetje bij elkaar krimpt. Echt waar. Dus ga het checken in de app van VRT Max. De verse aflevering van 22 minuten stomme vragen met Dina Tersago.

Wel zalig. Een berichtje van Eline van Severen. Voor mij graag in Eminem Throwback Takeover. Mama van Jonas Blue takes me back naar de zomervakantie toen ik 18 jaar was. Wel, we gaan er allemaal samen naartoe, Eline. Dit is jouw Throwback Takeover. Eminem.

0: vanavond op VRT1.
1: Witte Raven is wel meer een comfortzone overwinnen. Dit is gewoon een leuk spelletje om naar te kijken, maar daar kunnen we toch geen programma van een uur van maken.
0: Op VRT1 zoekt Danira naar televisie met diepgang in Daar zijn beelden van. Op VRT Canvas volg je live de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor Cello. En op VRT Max ga je een ander soort spanning opzoeken met de serie Black Sands. Alvast veel kijkplezier. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
3: 14 nieuws.
2: Met Jannik Aerts.
4: Meer langdurig werklozen hebben een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%. Dat is 3% meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Het komt allemaal omdat sinds begin dit jaar mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering. Het begon eerst met de groep van 35.000 mensen die al meer dan 20 jaar werkloos was. In april kwamen daar 42.000 mensen bij die minder dan 8 jaar werkloos waren. En 27% van hen had al een maand later wel een job. In Bughout in Oost-Vlaanderen zijn gisteravond een paar honderd mensen bijeengekomen voor een herdenking. Dinsdagochtend werd daar een schoolbusje aangereden door een trein aan een overweg. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. 5 kinderen raakten ook zwaar gewond. Op de plaats van het ongeval werden witte ballonnen opgelaten en veel mensen leven mee.
5: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn, die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
6: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
4: We zijn minder tevreden over de democratie in ons land. Dat blijkt uit de stemming, een grote jaarlijkse bevraging. En opvallend, kiezers van 2 Vlaamse partijen zijn duidelijker ondertevreden dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen die meewerkte aan het onderzoek.
7: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang en aan de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie, maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die 2 kiespublieken schieten er echt uit.
4: In ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. De titelverdediger Oostende won de halve finales van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen dan weer Limburg United met 79-91. De finale begint volgende week donderdag 4 juni en wie daar 3 keer als eerste wint, is dan de nieuwe landskampioen. En het is nu vooral bewolkt en lokaal kan er toch nog wel een stevig onweer uit de lucht vallen. Daarna wordt het wel droger bij zo'n 29 graden vandaag. Tegen de avond is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, later op de dag zonniger bij zo'n 24 graden dan.
8: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
9: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
10: in het Wembley Stadium.

zeer welkom bij M&M Throwback. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Vergeet parels als deze, hoor je hier dan terug, David Guetta. Then show the world a burning light that never shines so bright. Samen met Sam Martin met Lovers on the Sun, maar geen paniek. De echte klassiekers, die zitten er ook altijd tussen. Dit is perfect op zaterdagochtend.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Under the Mexican sky. Hij heeft er gezeten, hè? Lost Frequencies. Je moet hem maar eens checken. Op zijn Instagram staat er vol van. En hij was echt zeer enthousiast om daar terug rond te lopen. Dus altijd leuk om te zien. Lost Frequencies, zijn leven. Een mens zou er geld voor geven om te wisselen. Maar goed, nu vooral 12 minuten over 8. En wat een nacht. En deze ochtend is het al geweest. Ik weet niet in welke mate intensiteit dat jij het hebt gevoeld en gezien. Maar die bliksem en die donder, amai. Ik zeg het, ik heb het deze ochtend ook al verteld. Toen wij moesten opstaan, ja, ik moest opstaan. En dat was echt 5 minuten voor mijn wekker. En ineens een knal van een donder. Maar echt dat je dat zo voelt in heel je lijf. Ja, als wekker kan het wel tellen natuurlijk. Dat sowieso. Dus we gaan straks eens checken bij Sabine wat we nog mogen verwachten van het weer. Of we de zon ook nog gaan zien. Maar ik zie natuurlijk ook wel dat het wat voor problemen zorgt. Wateroverlast. Onderweg kwam ik ook wel al verschillende ongevallen tegen. De brandweer volle bak bezig. En ik zie nu ook online dat het ook op Brussels Airport voor problemen heeft gezorgd. Want zeker tussen 7:30 en 7:30 mochten er geen vliegtuigen opstijgen. En ik moet heel eerlijk zijn, ik ben iemand die zeer leuk uit het raam gaat hangen als het zo aan het onweer was. En ik was effectief even aan het filmen. Ik ga het straks op mijn Instagram zetten. En ik zag een vliegtuig door de wolken vliegen en ineens zo'n bliksemschicht. En ik dacht, amai, dat is wel heel spannend als je dan op dat vliegtuig zit. Dus normaal gezien zou het nu allemaal al helemaal normaal verlopen, maar toch een paar vluchten vertraging opgelopen. Dus als je straks nog gaat vertrekken, misschien toch even dubbel checken of het niet veel vertraging is voor jou. Maar normaal gezien moet het terug in orde zijn.

0: Me Halfway van Black Eyed Peas. M&M. Dat is natuurlijk M&M Throwback. Dat is altijd teruggaan naar leuke songs van vroeger. Maar ook zo van die pareltjes die ergens wel helemaal achteraan in je hoofd zitten. En die komen dan terug naar boven. Met M&M 1000 Unlocked heb je het ook zelf in handen, zonder te beseffen welke song er effectief aankomt. Het is eigenlijk heel simpel. Jij stuurt een getal door van 1 tot 1000. Ik ga checken in de lijst van vorig jaar. En welk nummer dat er achter jouw getal zit, dat ga ik draaien. Dus je moet gewoon een beetje op goed geluk afgaan. Of bijvoorbeeld een deel van je pincode doorsturen. Dat is misschien een slecht voorbeeld. Maar misschien gewoon een getal dat je in je omgeving ziet. Ik zie bijvoorbeeld nu op de klok 8 uur 18. Dus 818 zou een perfecte optie kunnen zijn. Gewoon tussen 1 en 1000, dat is de afgrenzing. En je laat het nu zien in de app van M&M.
1: Vrouwies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
4: Kijk, die zijn in mijn
3: jas. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
5: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
6: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
7: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
6: Meer merk.
7: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
6: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de 100, komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: M&M.
11: M&M Throwbacks.
12: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little.

0: Maar ze zegt, het is mijn eigen fout. Want ik heb dinsdag examen. Toegepaste plantkunde. En ik zit nog maar net voor mijn boeken. Conclusie. Zit aan pagina
1: 9.
0: En daarom stuurde Femke dat getal door. Maar wel een goede song uit de M&M 1000 natuurlijk. Was voor deze van Avicii.

0: zaterdagochtend. Avicii, altijd goed. Straks komt er nog een sympathieke vraag van Rihanna bij. Maar eerst 8:58. Goedemorgen, Yannick.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Wel, meer langdurig werkzoekenden met een uitkering, die hebben dit jaar een job gevonden. En het komt vooral omdat sinds begin dit jaar werklozen nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. In Buggenhout zijn een paar 100 mensen gisteravond bijeengekomen voor een stille waken aan de overweg daar, waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat? C'est si bon.

0: een nieuwe mijlpaal voor Justin Bieber. Hoe dat er juist uitziet, ik ga het zo meteen vertellen. En er hangt zo'n goede song bij. Maar ondertussen, Sabine, ik heb hier al alles gezien in de app van M&M. En ook hier in Brussel, licht flitsen wanneer ik hier aan het presenteren ben. Een donder dat ik het echt zo voel in mijn lijf. Ik vind het, ik vind het wel fascinerend eigenlijk.
1: Het is stevig aan het onweren in het centrum van het land. Dus ik zie nu vooral onweders over Vlaams-Brabant, de zuidelijke helft van provincie Limburg. Ook Luik trouwens en ook een stukje Waals-Brabant. En dan nog een paar voor Oost-Vlaanderen. Antwerpen, provincie Antwerpen. En West-Vlaanderen en Henegouwen, daar is het grotendeels droog. Maar het is vooral het centrale deel van het land eigenlijk. Daar is het nog zeker zeer goed bezig. Met donder, bliksem, veel neerslag lokaal. Er kan ook hagel bij zitten, felle windstoten. Dus altijd voorzichtig wezen is ook weer. We zitten nog in de zeer warme lucht, zwoel, plakkerig, vochtige lucht. En daar kunnen zich dan

0: makkelijk onweders ontwikkelen. En in de loop van de dag gaan we alweer zweten, denk ik. Temperaturen straks 27 tot 30 graden. In de Ardennen 24 tot 27 graden. Dus er is weinig wind, maar als er zo een onweer losbreekt, dan moet je wel rekening houden met soms zware windvlagen. En het is nog niet gedaan, want ook vanavond, vannacht, tot morgenochtend eigenlijk, zullen er nog onweders over het land schuiven. Ze komen dan van over Frankrijk. En opnieuw, soms hevig, veel neerslag, kans op hagel en windstoten. Het gaat nog altijd drukkend warm aanvoelen. Het koelt uiteindelijk wel af naar 14 tot 17 graden. En dan morgen starten we met nog meer regen en onweer over het oosten vooral. Misschien nog eventjes in het centrum. En dan in de loop van de voormiddag schuift dat op richting Duitsland. En dan komen we vanaf het westen de opklaringen. Maar na de middag tijdelijk is er toch opnieuw wat meer bewolking en dan nog kans op een bui. Vooral koeler weer. Wat draaglijker, denk ik, voor velen onder ons. Want dan hebben we nog temperaturen rond de 23 of 24 graden. En begin volgende week, Evelien, wordt het nog wat koeler. Maandag meestal droog. Nog redelijk warm dus, ja, 23, 24 graden, maar een pak koeler dan vandaag. Dinsdag verwachten we het wisselvallige met wat regen. Woensdag hier en daar een bui. En tegen woensdag zitten we aan 20 graden. En dat is dan een normale temperatuur voor de tijd van het jaar.
1: Dat is al een beetje minder deo en een laagje extra terug. Maar voilà. Zeer wisselend, dat is meer dan duidelijk. Dankjewel voor de update, Sabine.
0: Dag.
2: Rico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Rico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel, leef beter.
8: Bye bye pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
12: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Lotto is op zoek naar een maag.
14: Een maag?
13: Met een baksteen erin.
14: Ah, zo.
13: Om je droomwoning te bouwen.
14: Ik zie graag een strakke fermette.
13: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
14: Hoe dan?
15: C'est bon.
13: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
16: M&M.
17: M&M.

En het is ondertussen al van begin april geleden. Coachella in Californië, in Amerika. Maar het heeft nog altijd effect op Spotify. Want je weet het natuurlijk, Justin Bieber stond daar op het podium. En hoe? En het zorgt ervoor dat hij samen met Nicki Minaj terug op nummer 1 staat in de Global Spotify-lijst. En dat is insane, want dat is natuurlijk een nummer van 2012. Maar zeer leuk om terug te zien en te horen. Deze Beauty and a Beast.

duidelijkheid. Wel met het platenlabel waar hij jaren bij zat. Met Warner Music heeft die samenwerking stopgezet. Er is echt geen sprake van een conflict of zo. Zegt gewoon, ja, 15 jaar geleden had ik andere prioriteiten met mijn muziek en nu wil ik gewoon iets anders. Voilà, moet kunnen. Wat er dan nu wel gaat gebeuren met Ed Sheeran, of er nog naar een label gestapt wordt of niet, is nog niet helemaal duidelijk. Zolang die man maar muziek blijft maken, is iedereen content, denk ik. Dat is het belangrijkste. Nu ook goede songs op jouw zaterdagochtend. Je krijgt ze hier in M&M Throwback. Michael Jackson, precies al lang geleden.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd, hè.
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Justin, time, Adam.
8: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Vrouw Wies.
10: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
13: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Jannie Kaart.
15: Meer langdurig werklozen vinden een job. Eind maart lag dat aantal op 12%. Dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En het komt allemaal omdat sinds begin dit jaar mensen nog maar 2 jaar ook een werkloosheidsuitkering krijgen. Sindsdien verloren ook heel wat mensen hun uitkering en dat heeft effect, zegt de VDAB.
16: Ja, we zien alleszins dat het trigger is natuurlijk. Hè, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld met het actieplan ook van minister De Meer Vlaanderen werkt, waar we extra acties ook naar die groepen hebben gedaan. Dus dat kan ook wel een effect meeverklaren natuurlijk voor een verhoogde uitstroom naar werk.
15: De gevangenisdirecteur van Haren in Brussel neemt ontslag. Hij deed de job al sinds 2022 toen de gevangenis openging. Maar hij stopt er nu mee omdat het probleem rond de overvolle cellen nog altijd niet opgelost is, zegt hij.
17: Als je kijkt naar de gevangenis van Haren, we zijn op dit moment de kampioen van de grondslapers gegooid. Ik heb 275 gedetineerden die op de grond slapen. Dus de gevangen op zich dat op de grond slaapt. En dat de nieuwste gevangenis van het land, de gevangenis die het anders ging doen, die het beter ging doen, die over de integratie ging werken. Ik spreek elke dag met mensen die zeggen dat ze op hun eigen 9 vierkante meter zich niet veilig voelen en daarvoor eruit willen.
15: 2 op de 3 Vlamingen zijn pessimistisch over de toekomst van ons land. Dat blijkt uit de stemming. Vooral kiezers van Vlaams Belang en PvdA zien de toekomst somber in. Die kiezers zijn ook minder tevreden over de democratie en hebben ook het vaker het gevoel dat vroeger alles beter was. De resultaten van dit jaar zijn wel anders dan die van vorig jaar, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
18: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van de nieuwe regering, een soort honeymoonperiode. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
15: In Buggehout in Oost-Vlaanderen zijn gisteravond een paar honderd mensen bijeengekomen voor een herdenking. Dinsdagochtend werd daar een schoolbusje aangereden door een trein aan een overweg. En daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. 5 kinderen raakten ook zwaar gewond. Op de plaats van het ongeval werden gisteravond witte ballonnen opgelaten en veel mensen leefden mee.
19: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
20: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen
19: iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben. En voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
15: In ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. De titelverdediger Oostende won gisteravond de halve finales van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen dan weer Limburg United met 79-91. De finale begint volgende week donderdag 4 juni. En wie als eerste drie keer wint, is de Nederlands kampioen. Het is vooral nog bewolkt, hier en daar nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het wel droger en het blijft ook nog wel redelijk warm vandaag bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er vanavond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, later op de dag komt de zon erdoor en dan halen we 24 graden. M&M.
3: Evelien de Bakker.
13: Toch nog een beetje zomer dat er zit aan te komen deze namiddag als de buien zijn vertrokken. Straks ook de zomersong van 2008 van Cataluna.
3: M&M.

teruggaan naar 2015 hier in M&M Throwback met Galantis, Runaway, You and I. En als we dan toch aan het lopen zijn, dan kunnen we direct ook doorsprinten naar de sport op deze zaterdag, want er is zoveel. Het is insane. Ik raad je gewoon aan om via Sporza alles te checken. Maar ik geef je toch een klein overzicht. De ronde van Italië bij de mannen zit in het slotweekend. Terwijl dat de Giro vandaag begint bij de vrouwen. Dat kan je meevolgen op VRT Canvas vanaf 4:30. Ik ben ook absoluut aan het uitkijken naar Roland Garros vandaag in Parijs. Want onder andere in het enkelspel nog maar één Belg. En dat is Raphaël Collignon. Donderdag heeft hij absoluut gestunt door de nummer 5 te kloppen. Het was echt met tranen op het veld. Dus je weet dat er heel veel mogelijk is. Ook als je weet dat onder andere de topfavorieten, zoals Jannik Sinner, er al uit liggen. Novak Djokovic heeft gisteren ook verloren. Dus wie weet, waar geraakt hij, onze Raphaël Collignon? Zijn match die start vandaag trouwens om 2:50. En dan is er ook nog heel veel voetbal. Bij ons bijvoorbeeld is er de bekerfinale van de vrouwen met Zulte Waregem, die daar voor de eerste keer zijn geraakt. Terwijl dat het al de 12e keer is dat Anderlecht de titel uit de beker kan pakken, liever. Dat is vanaf 3:15 op VRT1. En uiteraard ook nog die grote finale van de Champions League. Arsenal tegen PSG. Arsenal, dat is uiteraard met onze Leandro Trossard. Nog maar net de titel gepakt in Engeland. Dus het zou echt zot zijn als de Champions League daar ook nog zou bijkomen. Niet te vergeten dat PSG natuurlijk vorig jaar die wedstrijd heeft gewonnen. Die grote finale. Dus we zullen zien. Veel sport, veel spanning. En je volgt het allemaal via Sporza onder andere.

Super fascinerend. Wat er toch allemaal kan gebeuren met muziek. En zeer opvallend, want dit was eigenlijk het kneusje van een album van Katy Perry, van Teenage Dream. Het was de zesde en laatste single daarop. En eigenlijk deed het echt niet supergoed in de hitlijsten. Het was zo'n nummer van, ja... Komt er maar niet. Maar wat? Begin dit jaar ging het compleet viraal. En nu staat hij mega hard terug in de hitlijsten. Van 15 jaar geleden.

0: app van M&M. Veel schoolfeesten vandaag. Amai, Laura de Suurt. Hopelijk zijn de weergoden ons een beetje goed gezind onderweg naar het schoolfeest van mijn werk. En anders moet deze juf van het vijfde leerjaar in de regen gaan dansen. Laura, ik ben mee. Ook bij Irene is de dochter Lea aan het oefenen en aan het dansen. Op de songs van M&M Throwback. Zeer graag gedaan. Geniet ervan en ik hoop dat het droog blijft.
1: Met de Super Plus Deals van De Leize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
5: Ciao, kus.
4: En terug naar binnen te gaan.
5: Hallo, kus.
4: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
9: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
11: Humo! Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
9: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
12: Relax. Het is Toyota.
13: Info en voorwaarden op toyota.be.

0: deze Lose My Breath wel nog eens.
1: Hi, is Harry Styles. M&M stuurt jou naar de spectaculaire wereldtour van Harry Styles in Londen.
0: En dan het mega spectaculair is, dat heb je sowieso al gezien op Instagram. Want amai, zoveel vrienden en familie dat al is geweest. Insane. Ik was redelijk jaloers op zijn dance moves. Sorry, dat klonk heel goed. Maar vooral een Harry Styles live zien, dat is gewoon een belevenis op zichzelf. Het zit trouwens aan zijn 8e concert in Amsterdam vanavond. Daarna heeft er nog 2 te gaan. Maar Londen staat ook op zijn planning. En jij kan daar naartoe. Dat is iets anders dan de AFAZOM waar hij dit jaar niet komt. Of natuurlijk Amsterdam. London is calling en jij kan er naartoe, naar Harry Styles. Een volledige concerttrip gaan regelen. Dus je moet je geen zorgen maken over vervoer, over verblijf, over die tickets. Wij fixen alles. Het enige wat je moet doen, is nu naar de app van VRT Max gaan. Klik daar op het M&M-kanaal en schrijf je daarin. Volgende week zeker luisteren, vanaf maandag. En wie weet is het niet alleen London baby, maar ook Harry baby.
1: Hey! We're surprised here.
2: You know it's not the same as it was.
3: Luister volgende week naar M&M.

0: Europabank. De bank die durft.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung

Amai, ik heb echt het gevoel dat het onweer hier vlak boven de VRT hangt. Het is heel spannend. Zorgt natuurlijk ook voor problemen onderweg op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. Daar is er een ongeval gebeurd in Antwerpen-Oost. Daar sta je nu een kwartier aan te schuiven tot op de Antwerpse ring in Berchem. M&M. We maken het heerlijk gezellig met 10 tot 10. Dat is het beste van 2010 tot eind 2019. En met welke song is Ariana Grande nu weer doorgebroken? Aha, was deze. M&M.

0: Dat is voor zometeen.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Cool.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
6: Stuur nog geen ander. Kom.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
10: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
11: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
12: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44... vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, de Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
13: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
14: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
13: En helemaal op maat.
14: Zeker, tot in de details.
15: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
16: Bij VAR krijgt je merk
17: meer aandacht.
16: Meer merk.
17: Meer.
16: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.

luisterhit samen met Pitbull, DJ Got Us Falling In Love. Maar er is meer in de teens. En dit is een song die ik onlangs nog eens online tegenkwam. En ik dacht, die moet ik in Teens tot Teens steken. Het warme gevoel dat ik toen kreeg in mijn buik, ik hoop dat je het ook gaat voelen. Dit is Usher.

Dat is 10 tot 10. En Lies is echt helemaal mee. Oh, heel veel hartjes doorgestuurd voor Usher en Scream hier in 10 tot 10. Dat is het beste van 2010 tot eind 2019. Met soms een verrassing en soms een zeer goede bekende. Zoals deze Billie Eilish. Dit is Bad Guy.

lezen en dan nog een donder en een bliksem erbij. Dat geeft extra kracht op een zaterdag natuurlijk. Imagine Dragons en Radioactive. Straks vanaf 10 uur een nieuwe M&M 50. Charlotte, die staat al helemaal klaar. Maar deze krijg je ook nog van Netsky. Work it out.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
3: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Goedemorgen, het is 10 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Krijg je van Jannik Aerts.
8: Het onweer veroorzaakte hier en daar al schade. In de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant kreeg de brandweer vanmorgen al veel oproepen door het onweer. En vooral over blikseminslagen en wateroverlast. Bij de brandweerzone Vlaams-Brabant-West is de brandweer al verschillende keren gaan helpen.
9: Deze morgen hebben wij 2 oproepen gehad in Afliegem. Allebei voor blikseminslag. Toen wij ter plaatse kwamen, was op beide adressen een uitslaande dakbrand. Wij hebben die kunnen blussen, maar er is natuurlijk wel redelijk veel schade aan de woningen. En kort nadien is er ook in Roosdal een blikseminslag geweest en daar bleef de schade beperkt tot een kapotte schouw.
8: Ook in Mechelen vloog er een dak in brand door een blikseminslag en in Laken is er een straat onder water gelopen. In Boortmeerweek dan zijn er ook door een blikseminslag alle huizen in de straat zonder stroom gevallen. Meer langdurige werklozen vinden een job. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt allemaal omdat sinds begin dit jaar mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering en dat heeft effect, zegt de VDAB.
10: Ja, we zien alleszins dat het trigger is natuurlijk, hè, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld, met het actieplan ook van minister De Meer Vlaanderen Werkt, waar we extra acties ook naar die groepen hebben gedaan. Dus dat kan ook wel een effect meeverklaren natuurlijk voor een verhoogde uitstroom naar werk.
8: De gevangenisdirecteur van Haren in Brussel neemt ontslag. Hij deed de job al sinds 2022, toen de gevangenis openging. Die nieuwe gevangenis zou meer met de gevangenen moeten bezig zijn, maar door de overvolle cellen lukt dat niet. Daarom stapt hij nu op, zegt hij.
11: Mijn probleem bij de opening is begonnen met het feit dat de gevangenis van Sint-Gilles niet dicht kon door de overbevolking. En daar heb ik een paar honderd cipiers kwijtgespeeld. En sinds de opening van de gevangenis van Haren zijn de gedetineerden sneller toegekomen dan het personeel. Ja, en als ik in die grote gevangenis niet meer de koers mag varen die ik had moeten varen, ja, dan hoeft het van mij niet meer.
8: Kim Meilemans stopt met het skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden aan een hoge snelheid. Meilemans is 30 jaar en werd 2 keer Europees kampioen en pakte ook zilver op het WK. Op de recente Olympische Winterspelen in Italië haalde ze geen medaille. Ze is nu bij haar afscheid wel nog altijd de nummer 1 in het skeleton. Het is vooral nog bewolkt, hier en daar nog altijd onweer. Later vandaag wordt het overal wel droger, maar nog altijd ook warm bij zo'n 29 graden. Tegen vanavond is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, later op de dag wel zonniger bij zo'n 24 graden dan.
12: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
7: M&M.
13: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
6: Charlotte Siebe. Oh my god, it feels like a lifetime sinds we samen nog eens de beste hits afgingen. Maar geen nood, I'm back.
7: 3.
6: Vorige week toen stond het trio van Noorwegen op 3.

aan jou. Nummer 1, dat was Alex Warren, die met Fever Dream voor de 5e keer op 1 stond. Ja, na een bloedhete week ben ik benieuwd welke songs jou nog heter maakten. We beginnen zoals altijd bij nummer 50 met Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin.

Ja, als je nog niet wakker was, dan ben je dat nu waarschijnlijk. Als je met een kater in je bed ligt, sorry, maar een hele goede morgen. Deze week zijn er heel veel nieuwe songs in de M&M 50. Ik zal het ook al verklappen. Het zijn er 5. Wat veel is voor de M&M 50, vind ik. Maar voor je die hoort, krijgen die songs die gesneuveld zijn in de hitte deze week een gepast afscheid. Zeg maar dag

0: En wat begon in de kelder in corona gaat nu op tour door Europa. Onze eigenste Berre, jouw eerste nieuwe Yesterday, Today and Tomorrow.
1: Nieuw in de M&M Family.

0: met Man I Need. Blijft toch echt een van mijn lievelingsliedjes, hoor.
1: Nieuw in de M&M 50.
0: En na 12 jaar is het zover. Martin Garrix brengt op zijn 30ste verjaardag samen met Ed Sheeran hun song Repeat It uit. Staat op 47.

0: Movie is terug. Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit. Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
1: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
0: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
2: I have been preparing for this for years.
1: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspeech.
4: Oh, merci. En dan kunnen we eraan beginnen, ik al de sweet chili.
3: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
4: Oh.
3: Ja! Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
6: De Vos Lemmes.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
9: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
10: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Want knock, knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Just in time to start investing.
10: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Just in time, Adam.
10: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
0: M&M 50.
6: 45.
12: Oh, ik ben...

0: Country, dat blijft iedere zomer toch terugkomen. En alleen maar nieuwe artiesten erbij, zoals Tella Lefty. Nog maar 24 en op 43 in de M&M 50. Hier is de big hit en nieuw in de lijst. Boston van Tella Lefty.
1: Nieuw in de M&M 50.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit. On a train.

gaat langzaam naar Brussel op de E314. Is het 20 minuutjes aanschuiven van Heeren tot Leuven. Want daar is sprake van wateroverlast. Op de buitenring rond Brussel moet je opletten voor wateroverlast in Zaventem en in Machelen. Er is ook hinder voor het verkeer dat van de A201 naar de buitenring wil. En nog problemen door veel water op de Tervuurse Steenweg in Steenokkerzeel. Daar is de tunnel onder de luchthaven momenteel deels afgesloten. Files naar Antwerpen dan. Op de E17, 10 minuutjes erbij vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op andere plaatsen zijn er alleen kleine vertragingen.

0: gekozen.
1: Charlotte Siebe.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.

0: drive safe, zeker met deze regen. Ja, het weer is niet geweldig, maar wat ga jij doen vandaag? We hebben nu een hele week super warm weer gehad. Dat was zonne. Niet te veel doen, niet te veel bewegen, want dan was je aan het zweten. Maar nu wil ik wel weten wat jouw dag brengt. Zoals altijd geef jij mij inspiratie ook wat ik ga doen vandaag. Dus zeg het even in de app van M&M. Ik ben benieuwd.
1: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
2: VRT Max. Maak elk moment de max. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
1: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: M&M
5: 50.

0: in de M&M 50.
1: Shakira is back. Ze maakte de banger-hit Zoo voor de film Zootropolis 2 en het WK-lied met Burna Boy.

0: Jam 50.
1: Misschien heb je het al gehoord, maar Gracie Abrams is back. 2027 komt ze twee keer naar de AFAS-dome op 15 en 16 april met de Look at My Life Tour. 4 juni start de ticketverkoop, dus hou je schrap. En 17 juli komt haar derde studioalbum Daughter from Hell uit. Ik ben mega, mega, mega benieuwd. Ik heb ze vorig jaar ook op Werchter gezien. Ze is fantastisch. Fantastisch, dus als je kan gaan, ga. Jouw 36, dat is al een voorsmaakje van dat album. Dat is haar allernieuwste hit. Hit the Wall heet die. Hier is die van Gracie Abrams.

0: Ja, en na 11 uur gaan we gewoon door en dan wordt het beter en beter hier bij de M&M 50. Tot zo.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar we voelen het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao, kus.
5: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo, kus.
5: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ah, ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Jannik Aerts.
12: Het onweer veroorzaakt wateroverlast. In de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant kreeg de brandweer vanmorgen al verschillende oproepen door het onweer. Vooral over blikseminslagen en ook wateroverlast. In de omgeving van Bertum, Zaventem en Leuven zijn al verschillende straten onder water gelopen. En er zijn vanmorgen ook 4 dakbranden die geblust moesten worden. Nu zijn er vooral dus veel oproepen over wateroverlast, zegt de brandweer.
13: Voornamelijk de regio Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem, Kortenberg. Een 100-tal oproepen eigenlijk al op een half uur tijd voor... Straten die onder water komen, straatkolken die het water niet kunnen slikken en zo verder. Er zijn verschillende woningen die getroffen zijn in die zin dat we oproepen krijgen van kelders die onderlopen. Onze ploegen concentreren zich volop om die woningen te kunnen beschermen.
12: Bijna 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. MS is een ongeneeslijke ziekte waarbij een ontsteking schade veroorzaakt aan je zenuwen. En in het begin is daar niks van te merken van die ziekte en daarom zwijgen mensen er ook heel vaak over. Maar ze zwijgen ook uit angst om anders behandeld te worden of om onbegrip of negatieve gevolgen op hun werk te vermijden. Sophie heeft al 10 jaar MS en ze is zelfstandige logopediste en heeft wel verteld aan haar patiënten dat ze ziek is.
14: Dat was natuurlijk niet zo makkelijk om dat allemaal te vertellen tegen elke patiënt. In het begin heb ik dat niet echt gedaan, maar ja, aan de duur moest ik dat eigenlijk wel eens. Omdat ja, als ik dan uitviel voor een opstoot, vond ik dat wel, ik dat moest zeggen om ja, dat beetje begrip van de mensen te krijgen. En ik ben er ook open over. Als men er vragen over stellen, dan ga ik er ook op antwoorden, waar dat er ook voor zorgt en dat mensen wel wat begrijpen.
12: Het Israëlische leger roept de inwoners van nog eens 7 dorpen in het zuiden van Libanon op om onmiddellijk te vertrekken. Het leger wil de Hezbollah-doelwitten bombarderen. Sinds midden april is er een tijdelijke gevechtspauze tussen Israël en de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah. Maar toch blijft Israël bijna dagelijks aanvallen uitvoeren op Libanon, vaak ook met veel slachtoffers. Kim Meilemans stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden aan een hoge snelheid. Kim Meilemans is 30 jaar en werd 2 keer Europees kampioen en pakte zilver op het WK. Op de recente Olympische Winterspelen in Italië haalde ze geen medaille. Ze is nu bij haar afscheid wel nog altijd de nummer 1 van de wereld. Het is vooral bewolkt en nog hier en daar een paar onweersbuien, maar het wordt stilaan wel droger. En we halen de temperaturen vandaag tot 29 graden. Tegen de avond is er opnieuw kans op buien en onweer. En morgen eerst nog veel wolken, daarna meer zon en zo'n 24 graden.
2: M&M.
5: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Charlotte Siebe.
0: Oh my god. Eindelijk terug met je lucht in de lucht na al die warme dagen. Dus ook dansen zonder zweet op Rumours bijvoorbeeld, jouw 34. M&M.

0: Rumors van Thomas Gray.
1: M&M 50.
0: Jelly Roll, die springt er eentje omhoog met I'm Good. Die komt op 33 zo. Dat is echt een van mijn favorietjes. Een hele goede morgen. Heel leuk dat je erbij bent.

Ik vroeg je daar straks wat jij ging doen vandaag. En Steven van Horelbeke die stuurt... Ik mag straks naar K3, keileuk, maar hij gaat eerst een ingebouwd zwembad maken en dan nog naar een communie. Dat is drukjes, hè?

0: Nacht in Amsterdam van Bazaar. Ik krijg veel berichtjes van studenten, ook in de app van M&M. Heel veel succes wil ik aan jullie zeggen. Je moet gewoon denken, het regent toch vandaag. Het is eigenlijk niet meer zo goed weer, dus het valt wel mee. En dan nu wil ik even spreken tot een niet-studenten. Ondertussen is het hier gestopt met regenen. Er is de zon aan het doorkomen. Het wordt toch een prachtige dag. Studenten, niet luisteren, niet luisteren. Ik heb niks gezegd. Mannetjes, het wordt een prachtige dag. En ik zorg voor prachtige muziek daarbij. We gaan zo meteen verder met ook de nieuwe van Sienna Spiro.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Krevel.
2: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
4: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Je hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Oh, wauw. Oh.
11: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
10: Wow.
11: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
10: Cool.
11: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
10: Yuzu.
11: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: M&M
13: 50.

0: En ondertussen schijnt de zon hier de studio binnen.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de M&M 50.
0: Ze wordt vergeleken met Adele, met Amy Winehouse, maar het is vooral een dame met een onwaarschijnlijke stem. Je kent ze al van Die on This Hill, Sienna Spiro met Material.

0: Op de buitenring rond Brussel moet je opletten voor wateroverlast in Zaventem en in Machelen. Er is ook hinder voor het verkeer dat van de A201 naar de buitenring wil. In Herent-Winkselen is de Brusselse steenweg versperd door wateroverlast en modder vlakbij het complex met de E314. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: Zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Charlotte Siebe.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: M&M Live.

Mijn naam zou natuurlijk Charlotte Siebe niet zijn als ik jullie niet een mening ga opdringen. Ik probeer het altijd bij de M&M50. Ik probeer bepaalde muziek in de M&M50 te krijgen door eigenlijk jou te zeggen, ga naar VRT Max. Ga daar naar de M&M kanaalpagina

0: een stem op een bepaald lied. Deze banger. Lieve luisteraar. Als jij gekeken hebt naar Off Campus, de nieuwe reeks. I don't know waar dat je die kan kijken. Ik heb hem gezien. Het is fantastisch. Kijk het, het is supergoed. En dit lied komt daarin voor. On the Floor van J-Lo. Please, please, please, stem het in de M&M 50. Dan kunnen we hier samen op losgaan. Ik zou dat fantastisch vinden. Oké? Okay? Dat is maar één ding dat ik vraag. Alsjeblieft, stem J-Lo met On the Floor in de M&M 50. Dank u wel. Dag. I'm
1: loving angels. Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleinmans en Van Geel. Tickets liveislive.be. Samen met M&M.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
4: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Amai, zie. Die kerk in Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
6: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
8: M&M
1: 50.
8: 23.

Meteor en Fleming met Niet Nodig. M&M. Je moet de clip eens opzoeken van de volgende song. Ik vind die doodeng. Springt er eentje omhoog, komt zo op 22. Het is een beetje zoals de naam. Loco Loco.

0: Dion is Hill van Sienna Spiro. Natuurlijk wil jij bepalen welke muziek in de M&M 50 komt. En dat kan je heel gemakkelijk. Je gaat naar VRT Max, je gaat naar de M&M kanaalpagina daar en je stemt voor jouw top 3. En dan komen wij, zoals nu, elke zaterdag gezellig samen.
1: M&M 50.
2: De beste hits door jou gekozen.
1: 9-10.

0: want het laatste uur van de M&M 50 is daar en dat is alleen maar de beste muziek.
1: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
2: Carlo!
3: Carlo!
4: Carlo!
2: Carlo! Carlo!
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen 100 gekocht.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: Oh,
1: wauw. Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
10: Oh.
1: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
10: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
10: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
10: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
12: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
11: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
12: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleparis van een Aldi.
11: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
12: Humo!
0: Hele goede middag, het is 12 uur.
5: 14 nieuws.
0: Krijg je van Jannik Aerts.
13: Het onweer veroorzaakt wateroverlast.
14: Water is omhoog gekomen, steeds hoger, hoger, hoger tot daar. Dus onze auto's zijn vol water. Onze kelders zijn ook een beetje wat water binnengekomen. Bij sommigen veel, bij anderen zoals ik een beetje.
13: Ja, bij deze man in Zaventem is er dus veel water binnengelopen door het onweer van morgen. En dat was niet alleen daar, maar ook op verschillende plekken is er schade aan daken en zijn straten onder water gelopen. Vooral het centrum van het land kreeg het zwaar te verduren. In Berchem in Vlaams-Brabant is dan weer ook enkele tientallen huizen water binnengelopen, vertelt de burgemeester.
15: Onderaan Bert en Bos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de vloer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar dat de vloer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er ook verschillende huizen onder water gelopen zijn.
13: En koning Filip en koningin Mathilde, die hebben vanmorgen ook een kwartier rondjes gedraaid in een vliegtuig boven Zaventem door het slechte weer. Dat schrijft het laatste nieuws. Ze waren in de Verenigde Staten voor de diploma-uitreiking van hun dochter prinses Elisabeth. Daarna vlogen ze eerst van Boston naar Schiphol in Nederland en dan met een kleiner vliegtuig naar Zaventem. Maar door het hevige onweer konden ze dus niet meteen landen. Vlaams minister van Werk, Soual Demir, is tevreden dat meer langdurig werklozen opnieuw een job hebben gevonden, nu ze nog maar 2 jaar hun uitkering krijgen. Uit cijfers van de VDAB blijkt dat vorig jaar 9% van hen opnieuw aan de slag was. Dit jaar is dat al 12%. Sinds vorig jaar hebben ook 45.000 mensen die minder dan 8 jaar werkloos waren hun uitkering verloren. Een maand later had ruim een kwart van hen al opnieuw werk. Minister Demir zegt dat de nieuwe regels duidelijk effect hebben.
16: We zien heel duidelijk dat daardoor mensen sneller richting werk gaan. Tegelijk zetten we natuurlijk ook wel bij de VDAB heel fel in om die mensen ook richting werk te begeleiden. En daar wordt heel veel op ingezet met een aanklampend beleid. Want iedereen die kan werken, moet natuurlijk ook wel gaan werken. Zo is onze solidariteit opgebouwd.
13: Bijna 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS hebben, vertellen dat aan niemand. Het is een ongeneeslijke ziekte waarbij een ontsteking schade veroorzaakt aan je zenuwen. En in het begin is daar niks van te merken van die ziekte en daarom zwijgen mensen er vaak over. Maar ze zwijgen ook uit angst om anders behandeld te worden of niet begrepen te worden of voor de negatieve gevolgen op hun werk. Sophie heeft al 10 jaar MS en ze is zelfstandige logopediste en heeft wel verteld aan haar patiënten dat ze ziek is.
17: Dat was natuurlijk niet zo makkelijk om dat allemaal te vertellen tegen
2: elke patiënt. In het begin heb ik dat niet echt gedaan, maar ja, aan de duur moest ik dat eigenlijk wel eens. Omdat ja, als ik dan uitviel voor een opstoot, had ik dat wel, ik dat moest zeggen, om ja, dat beetje de grip van de mensen te krijgen. En ik ben er ook open over. Als mensen er vragen over stellen, dan ga ik er ook op antwoorden, waar dat er ook voor zorgt, en dat mensen wel wat begrepen.
13: Vanmiddag is het bewolkt met een paar opklaringen, ook op de meeste plaatsen droog. Maar lokaal kan het in de loop van de namiddag en ook avond opnieuw onweren met hagel en ook veel wind. Het blijft vandaag nog wel warm bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we nog zo'n 24 graden.
3: Hi, it's Harry Styles. So surprised you. M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
4: in het Wembley Stadium in Londen.
6: Here we go!
3: Luister vanaf maandag naar M&M.
4: En win jouw complete concerttrip naar Harry Styles in Londen. M&M.
3: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
4: M&M 50. Charlotte Siebe.
0: Straks vertel ik je hoe je die concerttrip naar Harry Styles kan winnen. Maar eerst win je hier goede muziek. We zitten aan nummertje

Ik krijg hier een berichtje in de app van M&M en ik snap het helemaal. Van Morgana, die zegt, ik ben aan het kopen voor mijn verjaardag. Dat gisteren was. Wel, Morgana, ik kan maar één ding zeggen. En dat is kopen, kopen, kopen, kopen tot je erbij neervalt. Als je een reden hebt en een verjaardag is er zeker één, dan moet je dat doen. En veel, veel kopen. Alles. Schoenen, kleren, noem maar op.

0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Zee de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n sausje worden lekker stukje vlees. Hoe heb je je stikt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes.
7: M&M 5.

Het is tijd voor de top 10, maar eerst gaan we nog even overlopen. 3. Want vorige week stond het trio van Noorwegen op 3. Het was de bouwstaan met Magnetic. Dat de zomer daar is, dat was te voelen.

En jouw nummer 1, dat was Alex Warren, die met Fever Dream voor de 5e keer op 1 staat. Hoe dan ook, is dit jouw nummer 10. Snap je?

De E40 naar de kust sta je een half uur in de file van Brugge tot Jabeke. Daar verspert een defecte bus in rijstrook. Files naar Antwerpen dan op de A12 in Zandvliet door Werken. En op de E313 is het 10 minuten erbij vanaf Ranst. In Herentwinkselen is de Brusselse Steenweg versperd door water en modder vlakbij het complex met de E314. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.

0: Scary Movie is terug.
1: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
0: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
1: Check het M&M-kanaal op BRT Max.
0: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
2: I have been preparing for this for years.
1: Op woensdag 3 juni in Kinepolis Brussel.
0: Profiteer nu bij Torst van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
3: Aldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: M&M.
0: M&M 50. 7.

0: stuurt jou exclusief
1: naar Harry Styles in Londen.
2: Dat Harry Styles niet naar België komt met zijn nieuwe wereldtour, dat is een drama. Maar Eminem stuurt jou en een plus one, jawel, je mag een vriendje meenemen, op concerttrip naar Londen. Dat is Harry zien in zijn thuisland, dat is sowieso epic. Ja, maar Charlotte, hoe raak ik daar? En overnachting, dat is ook duur. No stress, I got you. Vervoer, overnachting en tickets is on me. Het enige wat jij moet doen, is je inschrijven op het Eminem-kanaal op VRT Max en vertellen waarom jij en Harry belong together. En jij dus absoluut naar Londen. Moet.
0: Luister volgende week naar Eminem.
1: En win jouw concerttrip naar Harry Styles in Londen.

0: Ja, het is zover. Het is tijd voor de top 3. Vorige week toen stond Fever Dream van Alex Warren op 1 voor de 5e keer. Dat is al even. Van mij mag dan nog eens geswitcht worden. Dat mag al een keer. Maar of dat gebeurd is, dat gaan we nu ontdekken. Jouw nummer 3 in de M&M 50. Welke song maakte deze hete dagen nog heter?
1: M&M

0: tijd voor jouw nummer 1. Dat is Olivia Dean. Ze staat er terug. Heel veel plezier met Fabian. Doei, tot volgende week.
1: M&M. Dit is jouw nummer 1 in de M&M 50.

0: barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition barbecue sausen.
1: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
2: Meer merk.
3: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
2: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Krevel.
5: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.
6: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Rico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Rico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Rustig,
11: slaap even niet.
10: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
11: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
12: Een goeiemiddag, het is 1 uur.
8: VRT Nieuws.
12: Met Yannick Aerts.
13: Het onweer veroorzaakt wateroverlast.
14: Water is omhoog gekomen, steeds hoger, hoger, hoger tot daar. Dus onze auto's zijn vol water. Onze kelders zijn ook een beetje wat water binnengekomen. Bij sommigen veel, bij anderen zoals ik een beetje.
13: Ja, bij deze man in Zaventem is er dus veel water binnengelopen door het onweer vanmorgen. En dat was niet alleen, ook op andere plekken was dat het geval. Door blikseminslagen waren er ook dakbranden. En de vele regen deed straten ook onder water lopen. Vooral het centrum van het land kreeg het zwaar te verduren. In Bertem in Vlaams-Brabant is het water ook in enkele tientallen huizen binnengekomen, vertelt de burgemeester.
15: Onderaan Bertem Bos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar dat de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
13: De Vlaams minister van Werk, Soual Demir, is tevreden dat meer langdurige werklozen opnieuw een job hebben gevonden, nu ze nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. Sinds vorig jaar hebben ook 45.000 mensen die minder dan 8 jaar werkloos waren, hun uitkering verloren. Een maand later had ruim een kwart van hen al opnieuw werk. De minister zegt dat de nieuwe regels duidelijk effect hebben.
16: We zien heel duidelijk dat daardoor mensen sneller richting werk gaan. Tegelijk zetten we natuurlijk ook wel bij de VDAB heel fel in om die mensen ook richting werk te begeleiden. En daar wordt heel fel op ingezet met een aanklampend beleid. Want iedereen die kan werken, moet natuurlijk ook wel gaan werken. Zo is onze solidariteit opgebouwd.
13: Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de 8e finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Ze won samen met haar Sloveense dubbelpartner in 2 sets van een Argentijns-Braziliaans duo. Het werd 2 keer 6-2. Elise Mertens en Magali Kempe zijn nog de enige 2 Belgische vrouwen in het dubbelspel in Parijs. Gisteren werd Hanne van de Winkel nog uitgeschakeld. Vanmiddag is het bewolkt met hier en daar wat opklaring, maar op de meeste plaatsen ook wel droog. Lokaal kan het in de namiddag en ook tegen de avond opnieuw wel onweren. Met hagel, veel wind ook, maar het blijft wel warm bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we zo'n 24 graden.
17: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
8: M&M.
12: Je moet niet langer wachten, het weekend is hier ondertussen al wel even. Donder of geen donder, we gaan ervoor. Hallo, kus.

0: Cross Amsterdam met Vluchtstrook. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben vanochtend uit mijn bed geknald.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: En dan heb ik het natuurlijk over het onweer dat plots over het land kwam. Ik verschoot mij een kriek, zeg. Dat is wat anders dan met je zonnetje op je snoet. Maar hopelijk heb je al wat kunnen genieten van die vrijdag gisteren. Laura Tesoro die had er ook wel eentje op zitten. Een spoedoperatie aan haar appendix zorgde vooral voor de vraag... gaat ze de finale van The Voice halen die live op tv was die avond of niet? En jawel, ze zat er uiteindelijk wel met een dokter in de zaal. Waarschijnlijk voor moest er toch nog iets gebeuren. Ik vind dat wel crazy. Normaal moet je daar echt wel een week van bekomen en even healen. Maar die had zoiets van, nee, ik ga naar de finale van The Voice. En dat niet alleen, ook een nieuwe single, Plastic Paradise. Met die song wil ze vooral mensen aanmoedigen om het perfecte plaatje een beetje los te laten. Maar misschien is jouw zaterdag ook wel verre van perfect. Maar verre van Plastic Paradise, dat maakt het gewoon beter. Laura Tesoro dus.
1: M&M. Make life

0: is in Londen.
1: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Profiteer nu bij Torres van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
8: Ciao, kus.
7: En terug naar binnen te gaan.
8: Hallo, kus.
7: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
10: Promo koken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Ik ben geen weerman, maar normaal zou het tot vanavond droog en warm blijven. Dus ga even naar buiten. Luister naar Calvin Harris en Ellie Goulding met Outside.

0: The Chainsmokers en Daya.
1: Don't let me down, down, down.
0: Don't let me down.
2: Lekker hoor, die muziek.
0: Ondertussen is het 2:30 geworden. Op de E40 naar de kust sta je een klein half uur in de file van Loppem tot Jabbeke. Daar verspert een defecte bus 1 rijstrook. Files naar Antwerpen op de E17 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Antwerpen-West tot Deurne. Op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen. En in Herent tot Winkselen is de Brusselse steenweg versperd door water en modder. Vlakbij het complex met de E314.

0: die reminder krijg je nog eens. How beautiful this life is. Van Berre, kom vooral op deze mooie zaterdag is. Hallo zeggen, net zo als Adele.
1: Hello.
0: Zometeen doet zij dat ook met hello. Maar jij mag dat ook doen in de app van M&M. Zeg eens een keer hallo. Nu met Dive Into Me van Eluk en Khalid.

0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
1: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
2: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
0: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
1: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
0: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: M&M.

0: Miles Smith hypt je helemaal op. Daarnet kwam Adele al even...
1: Hello.
0: Ja, hello zeggen. Maar ik vroeg aan jou om even hallo te komen zeggen. Gewoon in die app van M&M.
2: Dit is jouw weekend
3: bij M&M.
0: En Giannina uit Sint-Niklaas, die zei al... Hello, sweetie. Oeh, klinkt zo'n beetje ondeugend. Ook Diani uit Kortemark, die stuurde een hallo, een gemeende hallo. En dan kreeg ik er ook nog eentje van Jocelyn. Hallo.
4: Hallo.
0: Hallo. Zeg, Jocelyn, jij komt normaal uit Zottegem, maar waar zit je nu op dit moment?
4: Ik zit op dit moment in een steunkerken op Dunnepark.
0: Ik heb schrik om iets stom te zeggen, maar dat is aan het zeetje, hè? Toch?
4: Ja, aan het zeetje, okay.
0: Gelukkig maar.
4: De scheiding van Nieuwpoort met een steunkerk eigenlijk.
0: Ah ja, ja, ja. En ga je vandaag naar het zeetje of is het gewoon in de tuin blijven zitten?
4: Oh, ik zit er eigenlijk elke weekend.
0: Oh, het is zo jouw buitenverblijf, om het zo te zeggen.
4: Ja, ja, ja.
0: Amai, zeg.
4: Daarnaast hebben we al een lekkere fietstocht gemaakt, dus ja, dus even chillen na het eten.
0: Oké, zeg, en Jocelyn, ben jij vanochtend ook zo wakker geknald geweest uit je bed door de donder en de bliksem?
4: Nee, wij stonden op en het zonnetje scheen al. Na 7 uur scheen de zon hier al.
0: Ja, ja, heel de dag door. Oh, en ben je iemand dat graag van de zon kan genieten? Of heb je zoiets van, het is nu te warm geweest, het mag terug wat afkoelen?
4: Nee, laat het zonnetje maar schijnen. Ik heb het graag warm.
0: Voilà, dat is de ingesteldheid. Zeg, de groetjes daar, vooral aan je hondje ook. Die heb je doorgestuurd, een mooi klein schattig wit hondje. Hoe heet die?
4: Romy.
0: Ah wel, een paar eitjes aan Romy en geniet ervan vandaag. En dikke merci om te bellen, hè, Jocelyn.
4: Ga dat zeker doen.
0: Ah wel, salukes.
4: En bedankt.
0: Tada.
3: M&M.
2: Make life sing.

Oscar and the Wolf. Ik kreeg nog een hallo van Camille uit de Notto. En die zit daar samen met haar moeder Karin. Onderweg naar K3. Vanmiddag is het ook show. En dat om 3 uur. Hopelijk graag jullie op tijd. Anders is het een beetje palankgas geven. Toevallig nu ook. De auto van Linde de Douw die klaar staat.

0: Het framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En herenshorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Een goedemiddag, het is 2 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Yannick Aerts. De politie vindt wapens op een Flixbus. Op de E40 in de richting van Oostende is er een grote politieactie aan de gang. Ter hoogte van Snellegem is een Flixbus aan de kant gezet op de pechstrook. De chauffeur had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien en ondertussen zijn ook effectief vuurwapens gevonden, vertelt de federale politie.
7: En de wegpolitie, met steun van de politie zo'n hout, hebben alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd ook. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
5: De politie raadt ook aan om de E40 naar Oostende via de afrit Jabbeke te verlaten. De liberale vakbond ACLVP heeft vanaf vandaag een andere naam, Sinova. De vakbond laat ook het woord liberaal vallen en noemt zich voortaan een vrije vakbond. De reden? Het wil niet langer gelinkt worden aan de liberale partijen. De vakbond legt uit waarom die naamsverandering nodig was.
8: Wij voelen heel goed aan dat er nog een grote stilzwijgende massa is die zich niet meer aangesproken voelt door altijd die straatprotesten of die protesten aan bedrijven, maar die ook wel niet altijd akkoord zijn met wat de regering beslist. En kijk, via petities, via het overleg, via andere manieren om druk te zetten op de regering, willen wij eigenlijk op een andere manier aan vakbond doen dan gewoon te bedogen en te staken.
5: Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 8e finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Ze won samen met haar Chinese dubbelpartner in 2 sets van een Argentijns-Duits duo. Het werd 2 keer 6-1. Elise Mertens en ook Magali Kempe zijn nog de enige 2 Belgische vrouwen in het dubbelspel in Parijs. Gisteren werd Hanne van de Winkel nog uitgeschakeld. En bij de mannen tennist ook Raphaël Collignon straks nog in het enkelspel. Zon en wolken die wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen is het nog droog, maar in de loop van de namiddag kan er hier en daar toch opnieuw weer een onweer zijn. Ook vanavond nog met hagel en veel wind. Maar het blijft wel warm vandaag bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar opnieuw af en halen we 24 graden.
6: M&M.
9: Ben jij vandaag al gaan lopen? Ik wou gaan, maar het regende. Dus een beetje in het thema Runaway na I Run.

Runaway. Al zat de lopende vanochtend bij mij niet echt in, want het was nogal donderachtig, moet ik zeggen. Dus ik dacht, dat ga ik mezelf niet aandoen, dat vooral, maar misschien straks nog, wie weet. En anders kan je ook dansen in plaats van lopen, want Camidont heeft een nieuw nummer uitgebracht, onlangs Nu Dat Je Weg Bent. En ja hoor, het is met bijhorend dansje erbij. En nu ook met een videoclip, die kan je online bekijken trouwens. En je kan al beginnen oefenen voor als Circus Camille terugkeert. Dan kan je dit gewoon meedoen, Nu Dat Je Weg Bent. Van Camidont. Het is met veel armbewegingen wel, moet ik zeggen.

0: Mamá, allí sí ficheva Slack.
1: Ya,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Zegtie? Bancaria no funcionar? Va, ons paardwerk is
0: af. Blijf kalm.
1: Kalm. Spijtje zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
3: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
5: Humo! M&M.

Last Go, dat is misschien een echte throwback-sensatie, maar ze zijn, jawel hoor, nog steeds bezig. Stonden gisteren in Belfast, het May-festival daar. En komen op 12 juni trouwens ook met een nieuwe single. Die klinkt zo. I'm gonna rise. Dat is ook het enige dat we er nog maar van kunnen horen. Rise op 12 juni komt dat uit, maar nu toch even terug, helemaal naar 2001. Met toch wel de grootste banger, Something van Last Go.

Bazaar. Wat een vibe. En net zoals deze. Oh. Brengt mij helemaal terug. En vooral naar Pitch Perfect, de film If You Know, You Know.

Het is 2:30. Op de E40 naar de kust sta je 20 minuten in de file van Loppem tot net voor Jabbeke. Daar is één rijstrook dicht. Oorzaak is een onderzoek van de politie in een bus voor internationale reizigersvervoer. Die interventie kan nog even duren. Verkeer richting Oostende, Breda en De Haan kan beter vanaf Brugge omrijden via de N31 en de N9. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Dat komt door de toestroom naar de K3 Originals in het Sportpaleis. Staat er hierbij, Afasdoom dus. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de A12, 10 minuten vanaf de Bevrijdingstunnel. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. In Herend tot Winxelen is de Brusselse steenweg versperd door water en modder vlakbij het complex met de E314.

De business van Tiësto. Welke business dat juist is, geen idee. Zometeen moeten we het eens hebben over Dina Tersago. Die heeft al eens iets aan haar lichaam laten doen, maar wat? Dat ontdek je strakjes. Maar eerst Doncha van de Pussycat Dolls.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Krevel.
4: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
5: Het is Bolt-Eendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.

0: Avril Lavigne. Zegt What the Hell. Zou jij ook af en toe eens mogen doen? Zeker in de blok. Neem gewoon even pauze. Het mag op dit moment. Nu even over Dina Tersago.
1: 22 minuten stomme vragen aan
2: Dina Tersago.
0: Wat ik had je al verteld, dat ze ooit eens iets aan haar lichaam had laten doen. Of toch eerder aan haar tanden. Want die vraag werd gesteld in 22 minuten stomme vragen.
3: Ik ben ooit met mijn skateboard gevallen, voortand eruit.
4: Oh nee.
3: Ik heb een valse voortand.
4: Maar dat ziet je
5: echt. Oh,
3: dank u wel.
5: Goed gedaan. Hè?
3: Ja, pas op, dat heeft mij al wel wat geld gekost. Maar dat is niet leuk, hè. Echt vol op mijn gezicht. Ah. Gezicht open, tand eruit. Oh. Tand af.
5: Op welke leeftijd? Want dat is toch ook...
3: 10 jaar of zo.
5: Oh nee.
3: Ja. Dus ik zeg nu ook tegen mijn jongens, je zet de nelf op en je doet je bescherming aan.
4: Je moet je zo'n rugbyhelm geven.
3: Echt helemaal inpakken. Ja. Eigenlijk een sumo-pak geven om te gaan skaten.
5: Zo wat bubble wrap.
4: Ik ga het
5: Ga maar skaten, jongens.
0: Ik moet zeggen, dat is echt een van mijn angsten. Zo op mijn tanden vallen en dan ja, nieuwe tanden moeten laten zitten. Ik heb zo'n paar vrienden waar dat ook al bij gebeurd is. Die zijn gevallen of die hebben gewoon iets tegen hun tand gekregen waardoor het er echt een stuk van afviel. En dan zeggen ze altijd, ja, ik mag niks te hard eten, want dan breekt die misschien weer af. Heb jij dat ook al eens voor gehad, dan mag je dat zeker laten weten. Ik ben heel erg benieuwd. Maar de hele aflevering van 22 minuten stomme vragen, die kan je natuurlijk herbeluisteren op VRT Max. Repeat it, zou Martin Garrix zeggen. En Ed Sheeran daar ook bij. Stay.

0: Katy Perry met haar Teenage Dream. Staat deze zomer ook terug in België, zeg. Werchter Boutique. Ja, ik zou er ook wel naartoe willen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: Dit is zeker en vast jouw weekend. En het is ook bijna 3 uur. Ik krijg hier nog een berichtje in die app van M&M. Van Stefan, die laat ook weten dat hij ooit zijn tand verloren is. Net zoals Dina Tersago te horen in 22 minuten stomme vragen. En dat tijdens de LO-les bij Stefan. Oeh, klinkt vooral heel pijnlijk. En nu, net voor 3 uur, krijg je nog de Jonas Brothers. M&M.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Yeah.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Profiteer nu bij Torres van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Bye bye pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2.0.

0: Een goeiemiddag, het is 3 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aerts. De politie vindt wapens op een Flixbus. De E40 richting Oostende is afgesloten tussen Loppen en Jabbeke in de richting van de kust. Het komt omdat de politie een Flixbus daar aan de kant heeft gezet ter hoogte van Snellegem. De chauffeur van de bus had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. En er zijn ook effectief wapens gevonden, vertelt de federale politie.
2: En de wegpolitie, met steun van de politie zone Hout, hebben alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd ook. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
0: De sociale inspectie controleert verhuizers. In 9 steden checken inspecteurs van nagelverhuisfirma's de arbeidsregels wel volgen en veilig materiaal gebruiken. Want uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 de regels niet naleeft. De verhuisbedrijven weten dat er een grote controleactie is en dus kunnen ze zich ook voorbereiden, zegt de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst.
3: Dat wordt ook kenbaar gemaakt aan de sector zelf, die dus op voorhand hun leden kunnen verwittigen, zodanig dat zij zich kunnen in orde brengen met de reglementering. Wij hebben ook checklisten ter beschikking die ze kunnen nagaan op onze website, waardoor dat ze beter zich kunnen voorbereiden op een controle.
0: In het voetbal is zo net de bekerfinale bij de vrouwen begonnen. Anderlecht en Zulte Waregem strijden voor de titel. Anderlecht won de beker al 11 keer en is zo de grote favoriet. Voor Zulte Waregem is het de eerste bekerfinale in hun geschiedenis. Na enkele minuten voetballen staat het er nog altijd 0-0. En vanmiddag is het nog bewolkt, maar ook wel wat zonnige periode. Meestal nog droog nu, maar lokaal kan het in de loop van de namiddag en de avond wel opnieuw onweren met hagel en ook veel wind. Het blijft wel warm bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we 24 graden.
4: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
5: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
1: in het Wembley

Jouw zaterdagnamiddag. Het is 30 mei vandaag trouwens. Even een besef dat mei alweer voorbij is. Misschien geeft dit jou ook wel een klein beetje stress. Sorry daarvoor, want als mei voorbij is, dat wil meestal zeggen dat de examens voor de deur staan. Maar als dat zo is, komt helemaal goed. Goede karma vanaf nu. Nu met Nina Black en I Don't Know.

0: Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Ondertussen is het trouwens ook al 1-0 voor Anderlecht in de bekerfinale tussen Anderlecht en Zulte-Waregem. Ja, ja, daar is het ook wel spannend. Gaat Anderlecht voor de 11e keer naar huis met die beker? Dat hangt er vanaf natuurlijk. Zometeen Just The Way You Are van Milky en nu Give It.

0: hadden we nog eens nodig. Een beetje Rosé en Bruno Mars met Apathy. Het is bijna 3:30.
1: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
0: En op de E40 naar de kust sta je 30 minuten in de file van Loppem tot net voor Jabeke. Daar is één rijstrook dicht. De oorzaak daarvan is een onderzoek van de politie in een bus voor internationaal reizigersvervoer. De weg is momenteel versperd richting Oostende, Bredene en De Haan. Kan beter vanaf Brugge omrijden via de N31 en de N9. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Dat komt door de toestroom naar de K3 Originals. Ook al zijn die momenteel al wel begonnen, normaal gezien. Op andere plaatsen zijn er nog hier en daar kleine vertragingen. Dat zijn toch de rumors van Thomas Gray.

0: Ben jij ook helemaal zot van Harry Styles? Let dan op. Hi, it's Harry Styles.
1: M&M stuurt jou naar de spectaculaire wereldtour van Harry Styles in Londen.
0: Ja, je kan naar Harry Styles gaan in Londen, in de Wembley Stadium. Dat is wat een experience. Ik ben echt jaloers. Ik ben nu al jaloers op de persoon dat gaat mogen gaan. Maar hoe doe je mee? Je gaat gewoon even naar VRT Max. Zoekt even het M&M-kanaal op en daar moet je gewoon registreren voor de wedstrijd. En wie weet maak jij volgende week kans, een hele week lang, op een ticket naar Harry Styles. En dat niet alleen, samen met een Plus One. Vervoer, verblijf en tickets helemaal on M&M. Ik zeg het, ik ben jaloers. Ook al ga ik zelf volgende week al naar Amsterdam voor Harry Styles. Wat ook extra cool is, extra leuk. En over Harry Styles gesproken. Gisteren was het de finale van The Voice. De grote winnaar, spoilers trouwens, Bas. Die bracht ook als laatste nog een versie van Sign of the Times. En dat blijkbaar helemaal niet gehydrateerd en half aan het flauwvallen. Heeft hij toch tot een top einde gebracht. Beter kon het gewoon niet, want hij heeft gewonnen. Dus amazing eigenlijk. De Vlaamse Harry Styles, dat kan nu al wel gezegd worden, denk ik. Maar laten we de originele er ook nog eens bij halen. Met toch zijn eerste grote doorbraaksingle als solo na One Direction. Harry Styles met Sign of the Times.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: M&M Live.

0: Lizzo helpt jouw zaterdag op gang.
1: Bitch,
0: bitch, alsjeblieft zeg. It's about them time. Dat we het eens gezellig gaan maken. Aperitiefje hier en daar. Kan zeker nu met Milo en DJ Licious en Forever Young.

Louis Capaldi met Someone You Loved. Bob Storms komt eraan. En het is bijna 4 uur. En van mij krijg je zometeen nog Dynamite. Maar eerst Afrojack met Never Forget You. Geniet.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Scary Movie is terug.
5: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
4: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
5: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
4: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
6: I have been preparing for this for years.
5: Op woensdag 3 juni in Kinepolis Brussel.
7: Het is Bolt-Indaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pen van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Ricci, citroen met framboos.

0: VAR. Bereik meer.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: 14 nieuws.
2: En dit is Jannik Aert.
4: De politie vindt twee wapens op een Flixbus.
5: De twee vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we uit voorzorg Dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt negatief, dus er is geen explosiegevaar na onderzoek door Dovo.
4: Ja, de E40 richting Oostende is een tijdje afgesloten geweest tussen Loppem en Jabbeke in de richting van de kust. Komt omdat de politie een flixbus aan de kant had gezet ter hoogte van Snellegem. De chauffeur van die bus had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien en er zijn dus ook effectief twee vuurwapens gevonden. Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar voorlopig is nog niemand opgepakt. De bus die was op weg naar Frankrijk, maar die blijft wel staan. En de reizigers zijn naar ergens anders gebracht. Zij mogen voorlopig ook niet verder reizen. De sociale inspectie controleert vandaag verhuizers. In 9 steden checken inspecteurs of verhuisfirma's de arbeidsregels wel volgen en veilig materiaal gebruiken. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 regels niet naleeft. En met die grote controleacties willen de inspectiediensten een duidelijk signaal geven dat verhuizen eerlijk, veilig en correct moet verlopen. Dat zegt de minister van Sociale Fraudebestrijding, Rob Beenders.
6: Het is belangrijk om zwart werk aan te pakken, om geld te recupereren dat de overheid mist. Maar we willen ook mensen beschermen, want iemand die in het zwart werkt en die iets aan de hand krijgt, heeft echt heel veel problemen. We kennen gevallen van mensen die een arbeidsongeval krijgen en dan gewoon geen enkele verzekering hebben. En dat willen we niet. We willen echt mensen maximaal beschermen. En ook consumenten die het beroep doen op firma's, de zekerheid geven dat die firma's in orde zijn.
4: De Zinneke-parade trekt deze namiddag voor de 14e keer door Brussel. 14 groepen trekken met kleurrijke praalwagens, dromenvangers en dansers door de straten rond het thema Droom. Dit jaar zijn er wel minder groepen dan anders, omdat de financiering lang onzeker was door de regeringsonderhandelingen in Brussel. Maar de deelnemers en ook de mensen die komen kijken zijn enthousiast.
7: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed zien uiten met muziek, met theater, zoveel mensen. Dat ontroert me ook.
8: Alles kan op een toffe manier. Dus het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Het is wel plezant.
9: Eigenlijk is zo die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
4: In het voetbal is de bekerfinale bij de vrouwen tussen Anderlecht en Zulte Waregem aan de gang. Bij het begin van de tweede helft staat het daar 2-0 voor Anderlecht. Na doelpunten van Nicky IJzerman en Luna van Zijr. Het is bewolkt met af en toe wat opklaringen. Lokaal kan het in de loop van de avond wel gaan onweren met hagel en ook veel wind. Het blijft vandaag nog warm bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we nog 24 graden. M&M.
2: Het weekend dient om te relaxen. Mika heeft die boodschap goed begrepen. Hoor je na I Adore You van Uzel. Goedemiddag.

0: met Relax, Take It Easy. Dat is exact de boodschap waar we voor gaan vandaag.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: 10 over 4, een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 30 mei. Het einde van de maand is in zicht. Van de maand mei, moet ik erbij zeggen. Juni staat voor de deur. We hebben al een prachtig voorsmaakje gekregen deze week. En ook nog een beetje dit weekend van wat de zomer hopelijk ook een beetje zal zijn. Het is hier en daar wel met wat onweer, heb ik begrepen. Dus stay safe. Maar als de zon wel volop schijnt, dan is verkoeling opzoeken een absolute aanrader. Ik ben zelf gisteren nog even gaan plonzen in een openluchtzwembad in Antwerpen op Linkeroever. Zalig was dat. En vandaag doe ik het hetzelfde, het afkoelen. Niet in een openluchtzwembad, maar wel door coole hits te serveren. Voor jou en voor mij. Eva Max, die is klaar om over haar Million Dollar Baby te zingen zometeen. Maar de komende 2,5 minuut wordt ook al duur. Met de tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi.

0: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens, dat is wel een naald, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman!
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
7: Rustig,
1: slaap even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachts in blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
7: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
2: Ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

Red en Be Mine, Duitse singer-songwriter. Love it. We hebben zo'n fantastisch mooie week gehad als het over het weer gaat. Dit weekend blijven de temperaturen ook nog aan de hoge kant, als het er wel wat meer regen en wolken bij. Toch nog in die zomerse sfeer met deze...

Heb ik wel zin in hoor, om de hele nacht op te blijven. Het is nog maar 4:30, we kunnen nog beginnen. Het wordt ook wat frisser tegen de avond. Met muziek zoals deze van Daft Punk en Pharrell Williams komt het zeker goed. Get Lucky was dit. Het is ondertussen 4:30 geworden. En op de E40 naar de kust is de weg in Jabbeke inmiddels vrij. De files zijn verdwenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je wel nog een kwartier van Wilrijk tot Deurde. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. M&M.

Taylor Swift zorgt voor discussie. Het zou een clickbait-titel kunnen zijn, maar het is toch wel een klein beetje waar eigenlijk. Taylor Swift gaat namelijk trouwen met haar geliefde American footballster Travis Kelce natuurlijk. Maar ze gaat geen plus ones uitnodigen op haar huwelijk. Ze wil uiteraard wel dat haar vrienden komen en vriendinnen natuurlijk. Die zijn welkom, maar ze mogen niemand meenemen. Vaak is het wel een beetje traditie dat de partner gewoon welkom is op de trouw natuurlijk. Maar er valt ook wel iets te zeggen voor plus ones niet uit te nodigen. Want plus ones zijn toch vaak mensen die je niet goed kent. Misschien hebben ze ook niet zoveel aan jouw huwelijksfeest als ze jou niet zo goed kennen. Het is een discussie waard alleszins. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Misschien ben je onlangs getrouwd en heb je dat wel of niet met plus ones gedaan. Laat het even weten. Ook als je nog niet getrouwd bent, zou jij het erop wagen om geen plus ones toe te laten. Ik ben echt heel benieuwd. Dus laat het even weten in de app van M&M. Jouw mening daarover. Eens kijken of we medestanders kunnen vinden voor Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. A.k.a. Taylor Swift.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hitze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind Rosalia de belle Paris van een Aldi.
3: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
5: Humo!
6: Profiteer nu bij Torst van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
10: M&M

is een discussie waard of je plus ones je wel of niet uitnodigt op jouw trouwfeest. Ja, Elle had er ook een mening over in de app van M&M. Zij stuurt: plus ones, ja, maar als single zou ik het ook wel fijn vinden als ik gewoon een vriendin mocht meenemen op trouwfeesten waar ik niemand ken. Normaliseer vriendinnen als plus one. Ik vind dat een hele mooie om deze discussie mee af te sluiten, ja, Elle. Tracy Abrams heeft een nieuwe tour aangekondigd. Ze komt naar Antwerpen op 15 en 16 april 2027. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 5 juni, 9 uur 's ochtends.

Ik ben helemaal weg van Shanna Spyro. Our Die on This Hill was echt een topsong. Maar ik was wel op zoek naar iets nieuw, iets anders. En dat hebben we gekregen massaal met deze Material Lover van Shanna Spyro. Echt mijn nieuwe favoriete song dit. Goeie vibe dit hoor.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immos Koopman!
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
12: Ja, mocht dat niet misschien?
11: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
12: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
13: B-Bad.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
18: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2+2, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorlezen.
20: Oh, amai, die ceviche was lekker.
21: Ja, hè?
22: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
21: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
20: Schat, blijf kalm.
21: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn hemmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
20: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
21: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
23: Goedemiddag, het is 5:00.
24: VRT Nieuws.
23: Dit is Jannik Aerts.
25: Het kan nog hevig onweren. In een groot deel van ons land geldt vanavond code oranje. Het KMI heeft dat afgekondigd. Weerman mevrouw Sabine Hagedoren, wat mogen we verwachten?
26: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen ze plaatselijk zeer hevig zijn. Dus in Wallonië, Brussel en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger.
25: De politie heeft vanmiddag 2 vuurwapens gevonden op een Flixbus op de E40 richting Oostende. De buschauffeur die belde zelf de politie nadat hij de wapens had gezien. En agenten zetten de bus dan aan de kant ter hoogte van Snellegem en fouilleerden alle passagiers.
27: De 2 vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we uit voorzorg Dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt negatief, dus er is geen explosiegevaar na onderzoek door Dovo.
25: Niemand is opgepakt en de bus was onderweg naar Frankrijk. De reizigers die mogen voorlopig niet verder reizen en zijn naar een andere locatie gebracht. Door de controleactie was de E40 richting Oostende een tijdje afgesloten tussen Loppem en Jabeke. De Zinneke Parade trekt deze namiddag voor de 14e keer door Brussel. 14 groepen die trekken met kleurrijke praalwagens, dromenvangers en ook dansers door de straten rond het thema droom. Dit jaar was er wel minder mensen en minder groepen dan anders, omdat de financiering lang onzeker was door de regeringsonderhandelingen in Brussel. Dat zegt de organisatie achter de Zinneke Parade.
0: Op het moment dat de synodes moesten worden vastgelegd, waren wij nog heel onzeker over onze middelen, vooral dan vanuit het gewest. De regering was nog niet gevormd. Ondertussen hebben we wel eind vorig jaar wat zekerheid gekregen, maar enkel voor dit jaar. Dus het blijft nog altijd een beetje paraderen op een slap koord. En we hopen echt dat we gauw nieuws krijgen van het gewest, dat ze ons echt terug full force ondersteunen.
25: In het voetbal bij de vrouwen heeft Anderlecht de beker van België gewonnen. In de finale klopte Anderlecht Zultewaregem met 3-0 na twee goals van Nikki IJzerman en eentje van Luna van Zijr. Voor Anderlecht is het de 12e keer dat ze de beker kunnen winnen. In de wielerronde van Italië heeft de roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit en morgen wordt zonder ongelukken hij ook de eindwinnaar van de Giro. Vandaag is ook de Giro voor de vrouwen begonnen. Ze zijn aan hun eerste rit gestart en de rensters moeten nog meer dan 75 kilometer afleggen. Vanavond en vannacht kan het dus nog hevig onweren, met kans dus ook op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Ook morgen eerst nog wat regen of onweersbuien in het oosten van het land. Later overal wisselend bewolkt, maar wel droog en nog 24 graden.
1: Hi, it's Harry Styles for Surprise View.
2: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
3: in het Wembley Stadium.

Drake en Wizkid met One Dance. Dat was niet de bedoeling, dit wel dit. Suzanne en Freek met halverwege, dat is voor zometeen. Ik wou het eerst met jou hebben over de big hit van deze week, want die heb je nog niet gekregen van mij vandaag. Gaan we zometeen verandering inbrengen. Het is wel de moeite waard om het er even over te hebben, want het is een beetje een nieuwe naam op M&M. Stella Lefty, 23 jaar, ze komt uit Chicago. Ze is volledig doorgebroken met het nummer Boston. Dat is ontstaan tijdens een writer's camp, zo'n schrijverskamp in Nashville. Ze zetten van dat kleine stukje dat ze hadden bedacht, gewoon een stukje op social media, zonder verwachtingen. En zoals dat tegenwoordig vaker gaat, ging dat helemaal viraal. En dan was het, oh shoot, ik moet dit afmaken. Zij stelde Lefty dan. Ze heeft ze gedaan, ze heeft goed geluisterd. En als jij heel goed luistert, dan hoor je in dat nummer straks ook een stukje Stick Season van Noah Kahan zitten. Het is echt subtiel hoe het erin is verwerkt. Maar als je het hoort, dan kan je het niet meer onthoren. Dat is dus voor straks Boston, Stella Lefty, de big hit van deze week op M&M. Krijg je over een klein kwartiertje. Voor nu even genieten van twee fantastische mensen die echt ontzettend veel Gelderdooms hebben gevuld met vliegen en stunten en al. Suzanne en Freek.

Olivia Rodrigo. En Drop Dead. Koen Wouters, die had gisteren een goede dag. Zijn kandidaat in The Voice of Vlaanderen, Bas, een jongen van 17 uit Tienen, die won gisteren de finale. De jongste winnaar sinds jaren. En hij heeft meteen een uitnodiging gekregen om deze zomer met Clouseau op Suikerrock te staan. In Tienen, zijn eigen stad. Dat wordt speciaal voor hem. En Koen zelf, ja, wat moet je daar nog over zeggen? Koen Wouters. Clouseau is al meer dan 35 jaar bezig en ze blijven maar doorgaan. En Dans is zo'n typisch Clouseau-klassieker waar je direct warm van wordt. Dit is En Dans van Clouseau.

Tate McRae en Greedy. Ja, op de snelwegen zijn er momenteel alleen kleine vertragingen. Dus ik zou zeggen, profiteer ervan en ga gewoon een beetje in de zon zitten als dat lukt. M&M. M&M. En met de juiste muziek is dat altijd iets aangenamer. Gordo en Reinier Zonneveld zorgen daar nu voor. Met Loco Loco.

En vrienden, mij dan Donk stuurt er in de app van M&M. Ik zit buiten op mijn terras en ik zou heel graag George Ezra horen. Wel toevallig, Evelien, heb ik die hier klaarstaan voor jou. Dit is Anyone For You van George Ezra.

0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
1: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
2: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
0: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
1: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
0: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: M&M.

0: Ja, helaas ga ik ze ook moeten laten shut-uppen voor deze man.
1: M&M stuurt jou exclusief
2: naar Harry Styles in Londen.
0: Harry Styles is terug, dat heb je denk ik wel gemerkt de afgelopen weken. Hij had natuurlijk al nieuwe muziek. Er is ook een spectaculaire wereldtour aan de gang. Helaas komt hij niet in België langs, maar geen probleem. Wij gaan jou en je plus één sturen op concerttrip naar Londen. Want daar treedt hij wel op. Ook in Amsterdam hebben we al gezien natuurlijk. Maar ook in Londen. Vervoer, verblijf en tickets, dat krijg je helemaal van ons. Het enige wat je moet doen is inschrijven via het M&M-kanaal op VRT Max. En even vertellen waarom jij en Harry Styles together belongen, om het even zo te zeggen. En waarom jij absoluut naar Londen moet om dat concert te zien. Het is een vriendelijke man, hebben we ook al gemerkt. Hij heeft aanpassingen gedaan aan zijn podium. Dat fans kloegen over het zicht. Met al die bruggen en zo die daar in het stadion staan. En ik denk gisteren of eergisteren heeft hij ook nog het concert stilgelegd om een fan die duidelijk aan het flauwvallen was of toch even zich niet goed voelde, om die water te laten geven en zo. Dus het is echt een zeer vriendelijke man. Ik hoop nu wel dat als jij naar Londen gaat om het concert te kijken, dat het iets minder warm is dan nu. Het is wel fijn om niet in de koude naar een concert te moeten gaan, maar als het te warm is het natuurlijk ook niet zo aangenaam. Maar bon, schrijf je in op 14 Max. Wie weet is dat ticket en dat ticket voor je Plus One dan wel voor jou.
1: Luister volgende week naar M&M.

Af en toe krijg ik zo een beetje een vlaag van warmte over me heen. En denk ik, ah, het is toch echt te warm om iets te doen eigenlijk vandaag. En een ander moment denk ik, ah, het is eigenlijk wel fijn dat het zo warm is. Ik heb een beetje haat-liefdeverhouding met dit weer. Maar het is fijn en we genieten ervan samen met de beste muziek. Stromae zo meteen. Alors on danse. Is deze Tame Impala. In de remix met Jenny natuurlijk. Dracula.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: Goedenavond, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
4: Dit is Yannick Aerts.
5: Het kan nog hevig onweren. In een groot deel van ons land geldt vanavond code oranje. Het KMI heeft dat afgekondigd voor onweer, vertelt weervrouw Sabine Hagedoren.
6: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen ze plaatselijk zeer hevig zijn. Dus in Wallonië, Brussel en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger.
5: Jongeren komen op sociale media regelmatig financiële influencers of finfluencers tegen die hen proberen te overtuigen om snel geld te verdienen door te beleggen. Dat blijkt uit getuigenissen bij VRT Nieuws.
7: Ik ben gestart met het beleggen rond de leeftijd van 16. Op TikTok zag ik dan filmpjes van mensen met heel dure auto's en heel dure horloges en kledij. Zij promoten dan eigenlijk die beleggingen en dat een methode is om snel geld te verdienen.
8: Ik heb al heel eens geïnvesteerd in crypto, in XRP. Dat kan eigenlijk doordat mijn stiefvader mij een beetje in die wereld heeft gebracht.
5: Ja, minderjarigen die mogen in ons land niet beleggen, maar sommigen doen het toch, ook in digitale cryptomunten. Sommigen gebruiken dan ook de identiteitskaart en de bankrekening van hun ouders om crypto te kopen. Jongeren worden daarbij ook opgelicht, soms door acteurs die doen alsof ze een finfluencer zijn in Dubai of Abu Dhabi. En de financiële toezichthouder FSMA legt uit wat je dan best kan doen.
9: Handel alleen met vergunde platformen. Op de lijst van de Europese toezichthouder kan je zien wie al een vergunning heeft om in Europa cryptodiensten aan te bieden. Ten tweede, wees steeds kritisch en realistisch als je een aanbod wordt gedaan. Mensen trappen al snel in frauduleuze aanbiedingen. En ten derde, wees ook heel voorzichtig als je denkt dat je slachtoffer zou zijn. Verwijt de politie, informeer de FSMA en maak zeker geen extra geld meer over.
5: En dan gaan we naar het voetbal bij de vrouwen, want daar heeft Anderlecht de beker van België daar straks gewonnen. In de finale klopte Anderlecht Zulte-Waregem met 3-0 na 2 doelpunten van Nikki IJzerman en eentje van Luna van Zijr. En voor Luna is het ook haar eerste beker in haar carrière en daar was ze achteraf bijzonder blij mee.
10: Persoonlijk sprak ik over een vloek. 2 bekerfinales, 2 keer verloren, 3e keer goede keer en het is gelukt, dus ik ben heel blij.
5: Ja, en voor Anderlecht is het al de 12e keer dat ze de beker winnen. En dan bij de mannen. In de Champions League is de finale zo net begonnen tussen de Engelse kampioen Arsenal en de titelverdediger van de Champions League, Paris Saint-Germain. Bij Arsenal start ook rode duivel Leandro Trossard in de basis. Na enkele minuten voetballen staat het daar voorlopig nog altijd 0-0. En dan naar het wielrennen, want in de wielerronde van Italië heeft de roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit en wordt morgen heel waarschijnlijk ook de eindwinnaar van de Giro. Hij wordt zo ook de 8e renner die zowel de Giro, de Vuelta en de Tour kan winnen. En vandaag is ook de eerste rit in de Ronde van Italië voor de vrouwen begonnen. De rensters die moeten nu nog zo'n 40 kilometer rijden. En zoals gezegd in het begin van het nieuws, vanavond en vannacht kan het dus nog hevig onweren met kans op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Ook morgen eerst nog wat regen of onweersbuien in het oosten. Later op de dag wordt het overal wel wat droger en dan halen we 24 graden.
11: Hi, is Harry Styles so surprised you? M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
12: in het Wembley

de legendarische liever OOEO's van Pompeii. Allee, van het nummer Pompeii, van Bijstel natuurlijk. Er is een nieuwe aflevering van 22 minuten stomme vragen. De podcast waarin Maureen, Sander en Imaan elke week 22 minuten lang stomme vragen stellen aan iemand anders. Deze week is dat Dina Tersago. Ze vertelt een verhaal over hoe ze ooit haar voortanden verloren is. Ze vertelt ook of ze goed tegen haar verlies kan en meer.

Bazaar en Nacht in Amsterdam. Tijd voor de legendaarste Drops of Jupiter van Train 2001 al. Heeft trouwens 2 Grammys gewonnen, dit nummer. Het is al lang geleden. Maar ik moet het erbij zeggen, want het is een legendarisch nummer. Now that she's back in the atmosphere with Drops of Jupiter in her head. Hey, hey, hey. Jij kan beter meezingen.

uur werk. Het is 6:30. Files naar Antwerpen op de E313, een kwartier van voor Wobbelgem in Antwerpen-Oost. Zijn er problemen door een ongeval op de aansluiting naar de ring richting Nederland. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 10 minuten van Wilrijk tot Deurne. En door het concert van de K3 Originals staan er files op verschillende wegen in Deurne en Merksem. Onder meer op de Groenendaallaan.

voel toch altijd een beetje alsof ik iets legendarisch ga aankondigen als ik deze jingle instart. M&M R&B Deep Dive. Elke week is er een mix van 20 minuten lang in M&M R&B te horen op zondagavond na 7 uur. Maar al die fantastische deep dives die staan ook op VRT Max, het kanaal van M&M. We hebben er bijvoorbeeld gedaan met Eken en Nio toen ze in de AFAS Dome stonden. Allee, we moeten eigenlijk zeggen Magic en Esther Manu. Post Malone is gepasseerd en vorige week Flo Rida. Ook al zijn hits zitten gepropt in 20 minuten met heel veel toffe, leuke weetjes, dingen die je niet wist over Flo Rida, dankzij de fantastische Esther Manu. Morgen is er een nieuwe M&M R&B, maar voor nu kan je nog genieten van die van Flo Rida. En in die mix zit uiteraard ook deze legendarische song samen met David Guetta, Club Can't Handle Me. Alleen al die intro zegt genoeg, hè? You know I know how. Dat is een beetje het zinnetje dat je moet weten. The club can't even handle me right now. Dat is het volgende zinnetje. Ga je meezingen, zometeen.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: M&M Live.

Zometeen Magic Saturday met DJ Magic natuurlijk. En Miss Laura Govaerts om 7 uur. Maar je zal nog even moeten wachten. Verzoekjes voor de DJ-set van Magic zijn ondertussen wel welkom in de app van M&M. Maar blijf nog even hier, want ik heb nog een paar pareltjes van songs voor jou. Voor iedereen die in de Michael Jackson-mania is gedoken sinds de nieuwe film, zometeen.

Ja, voor ik allemaal reacties krijg in de app van M&M. Ik heb de lach erin gelaten, hè. Ja, we lachen de mensen toe. M&M. Die onderweg zijn naar de studio. Namelijk Laura Govaerts en Magic. Komen hier zo meteen de boel overnemen. En jou volledig in partystemming brengen. Na Lola Young en Messi.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
4: Carlo!
1: Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Zeven uur, goeie avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is de Champions League finale tussen het Engelse Arsenal en het Franse Paris Saint-Germain aan de gang. Ze zitten daar in de rust. Michael van Varenberg, hoe staat het daar?
8: PSG won vorig jaar deze Champions League finale en ze brengen normaal gezien het mooiere voetbal. Dus iedereen schuift de Fransen naar voren als topfavoriet. Maar na 45 minuten staat Arsenal zowaar 0-1 voor via een doelpunt van de Duitse spits Kai Havertz. Een goal die werkelijk uit het niets viel met een onorthodoxe assist van onze landgenoot Leandro Trossard. Hij blokte het wegtrappen van de bal met de arm en lanceerde zo Havertz die de bal in het dak van het doel schoot. En dus na 45 minuten de Londense voorsprong. PSG heeft wel nog een hele tweede helft om daar iets aan te veranderen.
7: Oké, dankjewel, Michael. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen heeft Lorena Wiebes de openingsetappe gewonnen. De Nederlandse kampioene was de snelste in een massasprint. Ze haalden het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Wiebes is ook meteen de eerste leider in het algemeen klassement. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste rit in de Giro bij de mannen. De Deen pakte zoals een vijfde ritoverwinning in deze Giro en wordt morgen meer dan waarschijnlijk dan ook de eindwinnaar. Vingegaard is dan de achtste renner in de geschiedenis die zowel de Giro, de Vuelta als de Tour kan winnen. Jongeren komen op sociale media regelmatig financiële influencers tegen die hen proberen te overtuigen om snel geld te verdienen door te beleggen. Dat blijkt uit getuigenissen bij VRT Nieuws. Minderjarigen mogen in ons land niet beleggen, maar sommigen doen dat dan toch ook in digitale cryptomunten. En sommigen gebruiken daarvoor dan de identiteitskaart en bankrekening van hun ouders. Maar dat alles is niet zonder risico, want soms worden de jongeren ook opgelicht door zulke influencers. Jim Lano van de financiële toezichthouder FSMA zegt dat het belangrijk is om altijd kritisch te blijven.
9: Handel alleen met vergunde platformen. Op de lijst van de Europese toezichthouder kan je zien wie alle vergunning heeft om in Europa cryptodiensten aan te bieden. Ten tweede, wees steeds kritisch en realistisch als je een aanbod wordt gedaan. Mensen trappen al snel in frauduleuze aanbiedingen. En ten derde, wees ook heel voorzichtig. Als je denkt dat je slachtoffer zou zijn, verwijt direct de politie. Informeer de FSMA en maak zeker geen extra geld meer over.
7: Het weer vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien die in het centrum en het zuidoosten van het land hevig kunnen zijn. Minima van 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog regen of onweersbuien in het oosten van het land, later overal wisselend bewolkt en meestal droog. En tot 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
11: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
12: in het Wembley Stadium.

0: Magic Saturday.
1: Geen leugens, hè?
2: Nooit.
1: Alleen
2: zou
1: maar
2: niet durven, hè?
1: DJ Magic, blij dat je hier bent om het te zeggen met een nummer van...
2: van Zoutelanden?
1: Ja, ik was even aan het denken, welk lied is dat nu weer?
2: Van, ja.
1: Niet draaien deze.
2: Ik ben blij dat jij hier bent, eigenlijk.
1: Toch?
2: Ja.
1: Jij hebt één taak vanavond, DJ Magic, en dat is goede plaatjes draaien vanavond.
2: Ah, maar dat kan ik, hè, als de beste.
1: Dus Zoutelanden gaat niet per se passeren.
2: Omdat maar, je dat niet goed vindt?
1: Ik weet het niet, waarom plotseling deze haat? Wat ga je wel draaien voor ons?
2: Oh, ik heb hier van alles staan, maar ik heb wel nog wat suggesties nodig van de luisteraar. Dat zou wel tof zijn.
1: Ah ja, ik ging het net vragen, is het vandaag weer een interactieve show?
2: Het is zeker een interactieve show.
1: Okay.
2: Dus de luisteraars die mogen komen met hun favoriete plaatjes.
1: Ja, laat weten wat je wil horen. Stuur het in de app van M&M. Wil je bijvoorbeeld iets van K3 horen? Ik zeg zomaar iets. Dan moet je dat laten weten, want dat kunnen wij niet rekenen.
2: Nee, dat is waar.
1: Dus stuur het even, jouw favoriete song in de app van M&M.
0: M&M. Hey. Make life

0: van DJ Magic hoor je nog tot 9 uur vanavond, want hij draait een DJ-set live speciaal voor jou 2 uur lang. En jij kan verzoekjes sturen in de app van M&M. Aurélie Sales heeft dat gedaan. Die is 31 jaar, komt uit Wervik en die wil graag vuurwerk van Camille.
1: Van Camille, lang geleden.
0: Ja, niet gewoon vuurwerk in de lucht.
1: Stel je voor.
0: Ja, voor haar zoontje, want dat is hun schoollied.
1: Ah, oké, dan gaan we dat doen.
0: Ik beeld me er ineens van alles bij in. Heb jij nog suggesties? Laat het weten. En DJ Magic die gooit het voor jou in de mix.
2: M&M. Hey. Make life. Magic Saturday. M&M.

0: Dat is Rio van NetSky.
1: Yes, NetSky. Mijn goede vriend, hè.
0: Ja, jullie zijn besties.
1: Wij zijn wel besties, ja.
0: Je bent al vaak meegeweest naar zijn optredens?
1: Ja, al een paar keer. En weet je wat hij drinkt?
0: Nee.
1: Je mag het eens raden, wat hij drinkt.
0: Bier?
1: Nee, hij heeft echt een go-to drankje en het is een beetje speciaal.
0: Moet ik het weten aan de hand van dit lied? Rio
1: ja,
0: de Janeiro?
1: Eigenlijk is het
0: is
1: wel
0: het iets Braziliaans?
1: Ja, het is een beetje tropisch.
0: Ah, is het een mojito?
1: Nee, het is dus tequila met ananassap.
0: Ah, maar die heeft ook een liedje over tequila, denk ik.
1: Ah ja, dat is juist. Ja. Ja. Bum, bum, bum.
0: Voilà, kijk eens aan.
1: Voilà.
0: Er is iets aan de hand in Antwerpen vanavond. En dat is het concert van de K3 Originals ook.
1: Ja, ze hebben al veel gespeeld, hè.
0: Ja, vanmiddag een show, vanavond een show. En Jessica Geens die stuurt in de M&M-app dat ze vanavond gaat voor de vijfde keer al. En dat ze heel graag nu Leonardo van de K3 Originals wil horen. Want dat is haar favoriete moment in de show. Dan wordt er heel hard meegezongen en vooral heel hard met de armen gezwaaid. Dus DJ Magic, jij bent live een DJ-set aan het draaien. Kan je dat er even inknallen?
1: Ja.
0: Oké, komt eraan. M&M.
2: Magic Saturday.

0: Hey brother, ik heb me nog nooit zo enig kind gevoeld als bij dit lied. Er komt een berichtje binnen van mijn broeder uit Brugge, Milo Pomat, lieve luisteraar, die 16 jaar is en heel graag Papa Oete van Stromae wil horen. Ik speel het even door naar de jury, a.k.a. DJ Magic. Wat denk je?
1: Altijd goed, Stromae. Ja? Dat is toch top?
0: Dat is top, maar is dat om in een DJ-set makkelijk om erin te mixen?
1: Ja, dat lukt wel. Zeg, ik ben wel DJ Magic, hè.
0: Dat is waar, jij bent wel de winnaar van M&M Start to DJ 2022.
1: Ah, voilà, het zou wel zijn.
0: DJ wie? DJ Bolleke?
1: DJ Bolleke van achter de hoek.
0: Ah, Pol. Ik dacht ja, Bol.
1: Pol.
0: Ja. Ik dacht meteen andere dingen. M&M. Hey.

Als je nog suggesties hebt, nummers die DJ Magic zeker moet draaien vanavond, dan moet je dat even laten weten in de app van M&M. Gewoon titel en artiest sturen, want ja, wij kunnen dat niet rekenen. Dus gewoon even doen. Dankjewel. Het is ook nog even file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Berchem en Deurne. Daar doe je er 10 minuten extra over en dat heeft volgens mij alles te maken met K3. M&M.

0: Dat is hier een beetje een zillion feestje aan het worden, heb ik de indruk.
1: Ja, het is een beetje oldschool zo, hè.
0: Is dat opzettelijk, DJ Magic?
1: Nee, dat is omdat ik...
0: Sprongeluk. Ik kan er niks aan doen.
1: Ik heb dat teruggevonden op mijn USB-stick. Ik vond dat wel leuke muziek.
0: Het is sterker dan jezelf. Maar het is ook sterker dan Jeroen van Liedekerke, want die stuurt in de app van M&M. Hallo, mag ik het nummer Virtual Zone Zillion Heaven... Nee, mag ik Zillion Heaven van Virtual Zone aanvragen, alsjeblieft?
1: Ja, zeker.
0: Als het met alsjeblieft is, mag het altijd. Voilà, het is er al. Heb jij ook suggesties? Nu laten weten, Zillion of niet, in de app van M&M.

0: DJ Magic, hè?
1: Ja, zeker.
0: Als ik aan DJ Magic denk, dan denk ik aan Beats. Nee, dat is niet waar. Dan denk ik vooral aan meezingers eigenlijk.
1: Vooral aan meezingers eigenlijk. Hè? Maar af en toe gooi ik er wel graag eens iets tussen met een beat. Met een stevige beat zoals deze.
0: Oké. Dat is genoteerd.

0: Amai, de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. M&M Live.
4: Met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: M&M. Magic Saturday.

0: Dat is lang geleden, hè?
1: Ja, inderdaad. Leuke vibe. Dankjewel daarvoor. M&M. Magic Saturday. Vanaf overmorgen, dan is het maandag, dan staat er iets te gebeuren. En jij hebt daar veel mee te maken, DJ Magic. Wat is er allemaal aan de hand?
0: Ja, ik heb hier elke dag mijn eigen showtje vanaf dan. Hier op zaterdag hebben wij altijd Magic Saturdays samen.
1: Ja, supergezellig.
0: Super tof om te doen.
1: Maar je gaat solo.
0: Maar ik ga ook eens solo. Het voelt een beetje als Josje die nu uit K3 gaat en een eigen single gaat uitbrengen.
1: Dit is jouw Gasolina era. Ja. En dus wat houdt dat precies in? Wat ga je doen?
0: Wel, het heet Magic Summer. Je kan daar vanaf maandag elke dag vanaf 9 uur naar luisteren. 7 op 7, dus ook in het weekend. Uh-huh. Dus volgende week doen we hier Magic Saturday. En daarna is er zelfs nog een uur Magic Summer vanaf 9 uur.
1: Oké, dus van 9 tot 10 in de avond is het gewoon 1 uur non-stop hits van
0: hits
1: DJ Magic.
0: Die ik lekker allemaal in de mix gooi.
1: Oké.
0: En ik ben dat al een beetje aan het voorbereiden. Het is fantastisch. En het zijn allemaal wel zomerse liedjes.
1: Ik hoor jou wel komen. Dus daarom wil jij nu ook zomerse songs horen?
0: Daarom zou ik nu graag een beetje zomerse liedjes draaien.
1: Een klein voorsmaakje al.
0: Voilà, en dan kan ik de mensen hier nu al een beetje warm maken die naar onze fantastische show aan het luisteren zijn, waar ze al vertrouwd mee zijn natuurlijk, om ook vanaf maandag elke dag af te klokken op die Magic Summer.
1: Een prachtige denkwijze. Ik volg je volledig en het komt ook mooi uit, want er is een suggestie van Vlado Drossaert. Mm-hmm. Dat is een naam als een klok. Vlado Drossaert is een 23-jarige kerel uit Niel en die stuurt, hey, ik ben Vlado uit Heist op den Berg, dus helemaal niet uit Niel. En ik zou graag California Girls op de radio willen, vriendelijke groeten. Dat vind ik al een zomersong.
0: Maar kijk eens aan, wat een fantastisch groepswerk.
1: Is dat iets wat kan passeren in Magic Summer?
0: Ik zal ermee, ja, dat zal zeker wel eens passeren.
1: Hopla.
0: En ik zal er nu ook mee beginnen.
1: Heerlijk. M&M. Magic Saturdays.

0: Dat is zo'n goed nummer. Stereo Love was het, van Edward Maya.
1: Ah, kijk eens aan. Pauline Delay heeft iets gestuurd wat ik ook wil horen. Midnight Sun van Zara Larsson. Dat is wel een van de ultieme zomernummers van het moment, toch?
0: Ja, dat gaat echt zo een nieuw zomernummer worden. Zo ja. Een nieuwe zomerklassieker.
1: Ja, en ze komt naar Pukkelpop. Dus het wordt gewoon de zomer van 2026 en 2025 eigenlijk ook. Want dat lied gaat al een tijdje mee. Maar goede suggestie, Pauline. Laat de suggestie.

0: Allemaal zomerhits, want vanaf volgende week kan je luisteren naar Magic Summer. Nog suggesties komen binnen, onder andere van Emma. Die wil heel graag Don't Stop the Music van Rihanna. En DJ Magic die gaat dat fixen.
1: M&M. Magic Saturday.

0: is Don't Stop the Music gaan we zeker niet doen. Muziek komt sowieso terug, maar eerst even een klein beetje nieuws voor jou.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal wordt de finale van de Champions League gespeeld tussen de Engelse club Arsenal en de Franse Paris Saint-Germain. Het slot van de reguliere speeltijd is intussen voorbij. Michael van Varenberg, weten we al wie het gaat halen daar?
3: Wel, we zitten nog in de laatste seconden van het slot van die reguliere speeltijd. Het lijkt er echt sterk op dat deze finale niet binnen de 90 minuten gaat beslist worden. En dat we naar verlengingen gaan bij een 1-1 tussenstand. Ik recapituleer nog even. In de eerste helft klom Arsenal al na 6 minuten op voorsprong dankzij een goal van Havertz. Op zij het enigszins onbewust aangeven van landgenoot Leandro Trossard. PSG kwam nooit in hun gewone spel, maar Arsenal leunde na de voorsprong alleen nog achteruit. En na een kwartier voetballen in de tweede helft ging Mosquera in de fout. Kvaratskhelia van Paris Saint-Germain kreeg terecht een penalty omgezet door Ousmane Dembélé. Er volgden nog kansen op de zegen voor PSG. Zij proberen nog een tweede keer op rij te winnen, maar dat zal dus wellicht moeten gebeuren in de extra time. Nog 2 kwartieren te gaan.
2: Dankjewel, Michael. In Oostenrijk hebben duizenden mensen een deel van de Brennerpas bezet. Dat is de snelweg door de Alpen naar Italië. De actievoerders protesteerden tegen het drukke verkeer op de bergpas en in een nabijgelegen dorpje. De voorbije jaren is vooral het vrachtverkeer over de Brennerpas sterk gestegen tot 2,5 miljoen vrachtwagens vorig jaar. Door het dorpje zelf rijdt ook heel wat sluipverkeer. Een uurtje geleden is de bergpas weer in beide richtingen opengegaan voor het verkeer. Regeringspartij CD&V wil dat de kleuterleerkrachten meer ondersteuning krijgen in de klas. Dat is gezegd op de gezinsdag van de partij. CD&V wil dat er per 10 kleuters een volwassen begeleider is. Zijn er meer dan 10 kleuters in één klas, dan moet de kleuterleerkracht dus medewerkers krijgen, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
4: We willen eigenlijk streven en we hebben een ratio voor ogen van 1 begeleider of 1 volwassene eigenlijk ten opzichte van 10 kleuters. We willen wel zeggen dat er elke kleuterklas ook 1 kleuteronderwijzer moet blijven bestaan, omdat die net de doelen uittekent. En die wordt dan ondersteund via een kinderverzorger of een onderwijsassistent om in te gaan op bijvoorbeeld, ik zeg maar, plasmomenten, fruit snijden enzovoort.
2: CD&V wil dat de komende jaren er 4000 extra kleuterleiders en kinderverzorgers worden aangeworven. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Weer vrouw Sabine Haagdoorn.
5: Voorlopig zitten we nog altijd in die erg warme lucht, drukkend warm. En ook voor vanavond en vannacht geeft dat onweersbuien. Die lokaal alweer fel kunnen zijn. Niet overal, maar daar waar ze fel zijn, kunnen ze gepaard gaan met veel neerslag op korte tijd. Kans op hagel, ook zware windstoten. En dat geldt vooral voor het centrum en het zuidoosten van het land. Dus voor de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en voor Wallonië. Noordwesten waarschijnlijk is de kans kleiner.
2: En in Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt na een verkeersongeval eerder deze week. Hij botste met zijn wagen tegen een vangrail op een snelweg. Volgens de politie waren er bij het incident geen andere voertuigen betrokken en er vielen ook geen gewonden. Maar de voetballer wordt onder meer wel verdacht van rijden onder invloed van drugs. Hij zou ook weerspannig zijn geweest. Intussen is hij op borgtocht vrijgelaten. Sterling speelt nog tot juni voor de Nederlandse club Feyenoord. Eerder voetbalde hij ook nog voor de Engelse clubs Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal. En dan nog het weer vanavond en vannacht, dus nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog, temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M.
0: Laura Govaerts. Luisteraar Iana Steijaert wil graag On The Floor horen voor de off-campus girlies. Wel, DJ Magic die gaat dat voor jullie regelen.

ook echt wel mee deelnemen aan deze show door verzoekjes door te sturen in de app van M&M. Alle suggesties zijn welkom. Nieuwe nummers, oude nummers, bekende nummers, minder bekende nummers. Wat wil jij heel graag horen en waarom? Laat het even weten in de app van M&M. En voor je het weet, mixt DJ Magic het er gewoon tussen. Dus nu sturen in de M&M app. He said, tell me a story.

0: van Jonas Blue. Suggesties zijn welkom in de app van M&M en ze stromen ook binnen. Net zoals het dan te stromen is buiten, want het is hier serieus beginnen regenen.
1: Ja, en onweren en donderen en bliksemen en wat is
0: ja,
1: dat?
0: Ja, het is met flitsen en al. Maar dus stuur maar in de app van M&M wat jij wil horen. Geen zomerse muziek dus, want dat is gedaan. Caro Heile die wil graag Just the Way You Are van Milky en Malgrab. En hopla, DJ Magic hoort het
1: nog
0: maar.
1: Ik ben hem gewoon aan het mixen al.
0: En hij begint het er al in te mixen. Ongelooflijk. Wat wil jij dat hij nog in zijn DJ-set mixt? Laat

Magic Saturday. M&M.

It's nogal eens raining. It's raining buiten. It's raining men. It's raining suggesties in de app van M&M. Want Magali Tak heeft gestuurd dat ze graag Gasolina wil horen. Dat gaat DJ Magic zo meteen voor je fixen, Magali. Maar it's raining ook. Tickets voor Harry Styles.

0: Mohombi.
1: Mohombi.
0: Mohombi, zeg.
1: Dat is een West-Vlaming.
0: Dat is een West-Vlaming, wist je dat?
1: Je woont achter Manouk, hè? In Issehem.
0: Ja, Mohombi. Dat is er ook een bumpy ride in Issehem.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik heb er al wat mee gemaakt, wij in Issehem.
0: Ah, West-Vlaanderen represent.
1: Zeker.
0: In de vorm van DJ Magic. Suggesties zijn welkom in de app van M&M liedjes die hij moet draaien. Er wordt heel veel Michael Jackson aangevraagd. Die komt niet uit Issehem.
1: Nee, pas
0: bij
1: op.
0: Mijn weten. Pas,
1: pas op.
0: Op.
1: Ik heb hem daar al zien rondlopen, hè. In Issehem, in de winkelstraat.
0: Michael Klaxon.
1: Michael Jackson.
0: Wat ga je draaien van Michael Jackson?
1: Ik heb een topper, maar dat is eentje waar dat ik heel vaak... ik heb heel veel in zo cafés in de Overpoort en zo gespeeld.
0: Ja.
1: En dan zeggen ze altijd, wat is dan de beste afsluiter voor een set? Wat vind jij?
0: Het smitje.
1: Ja, oké. Okay. In jouw geval kan ik daar wel in.
0: Ik haat het smitje, maar ja,
1: maar,
0: toch altijd.
1: Ze zeggen dan soms, It's All Coming Back To Me Now van Celine Dion.
0: Ja, zo'n traag lied voor zo de mensen inderdaad wat te laten zingen en dan naar huis te laten wandelen.
1: Voilà, inderdaad. Pak elkaar nog eens vast en dan naar huis.
0: Ja?
1: Ik heb deze van Michael Jackson.
0: Oké. Okay. Oh, dat snap ik wel. Dat is wel een heel mooi. Man in the Mirror. Goed idee, DJ Magic.
1: Merci.
0: Suggesties zijn nog welkom in de app van M&M. Dus stuur nu titel en artiest. En DJ Magic die mixt het erin speciaal.

0: dikke sfeer, vind ik.
1: Major Lazer.
0: Mia Jaliza.
1: Mia Jaliza.
0: Ja, dat was Sean Paul.
1: Ja, en er komt binnenkort misschien nog wel iets aan over Major Lazer. Dan moet je zondagavond even naar Eminem luisteren. Misschien
0: heb
1: je al allemaal gespoild, maar...
0: Jij weet dingen.
1: Ik weet dingen, ja. Dat is de tip die ik geef.
0: Oké. Okay.
1: Zondagavond, R&B.
0: Oké, okay, cool. Een reactie in de app van Eminem van luisteraar Youssef Ben Saad, 21 jaar uit Roeselare. Die wil heel graag eender wat van The Weeknd.
1: Ja, The Weeknd, top, hè.
0: Ja, weet je wat het is? The Weeknd die heeft ons ook weer al geskipt. Harry Styles die skipt ons. Mm-hmm. Ariana Grande skipt ons. Niemand komt nog naar België optreden. Nee. Iedereen gaat naar overal. Maar jij gaat wel naar The Weeknd toe.
1: Ja, ik ga naar The Weeknd in Frankrijk, in Rijssel.
0: Mm-hmm.
1: Hij doet zijn tweede Europese leg van zijn After Hours Tour. Ik heb er al heel veel op TikTok van gezien. En ik dacht, ik moet eens gaan.
0: Okay.
1: En ik heb niemand gevonden om mee te gaan. En toevallig gingen er keigoede vrienden van mij en kan ik aansluiten.
0: Oh, heerlijk. I love it when a plan works out.
1: Yes. M&M. Magic Saturday.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: M&M Live.
3: Zomergevoel nodig met deze regen.
4: Ja, dat snap ik, want ja, het is al heel de week mooi weer geweest. En dan komen ze het even verpesten.
3: Ja, dat is iets te tropisch voor ons Belgeland. Dus ja, we gaan terug een beetje zomer erbij halen met Summer Jam.
4: Ja, is okay, goed.
3: Dankjewel, DJ Magic.
5: M&M. Hey. Make life Magic Saturday. M&M. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, get on the floor.

0: Die wil heel graag feesten met Kate Ryan. Dat is altijd een goed idee.
1: Yep.
0: Dus wat denk je, DJ Magic, een kleine désenchanté?
1: Un peu, petit peu de désenchanté, oui.
0: En français, oui. Hein? Pourquoi pas? Tu sais parler français?
1: Ouais, ouais, ouais. Je parle français un petit peu.
0: Pamfreluche, hein? Pamfreluche est une poupée. Ben je daar te jong voor?
1: Ben daar te jong voor.
0: Oh my god. Ja, je had erbij moeten zijn in de jaren 90. Allee,
1: was er niet in de jaren 90, dat is het probleem.

0: Missy, Eminem. Het is nog een feestje tot laat vanavond. Want je krijgt nog Dimitri Vegas en Like Mike. Ook het beste van Tomorrowland. Maar zometeen na 9 uur Eminem Party Hits met DJ Erwin de Nul. Geniet ervan.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal wordt de finale van de Champions League gespeeld tussen de Engelse club Arsenal en de Franse club Paris Saint-Germain. Strafschoppen moeten bepalen wie de beker gaat winnen. Michael van Varenberg, weten we ondertussen al wie het gehaald heeft daar?
2: Nee, dat weten we nog niet, maar het kan nu bepaald worden. Gabriel Magalhães staat klaar voor de vijfde strafschop bij Arsenal. Hij mag niet missen, of het zit erop en hij mist. Hij trapt hem over het doel. En dus wint PSG voor een tweede op een volgende keer de Champions League finale. De centrumverdediger uit Brazilië van Arsenal kreeg hem niet tussen de palen. Het heeft veel voeten in de aarde gehad. In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat ook geen vereiste. Arsenal kwam dan partout op voorsprong na 6 minuten via Havertz. Op assist van Rode Duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG dan langzij via een strafschop van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou dus gemaakt worden op penalties. En PSG flikt het voor het tweede jaar op rij. En treuren is dus bij de Noord-Londenaren en Leandro Trossard.
1: Oké, dankjewel Michael. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot. Bij die aanval zouden 3 opvarenden om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger beweert dat de boot gebruikt werd om drugs te smokkelen, maar heeft daar geen bewijzen van getoond. Sinds september vorig jaar heeft de VS al tientallen gelijkaardige aanvallen uitgevoerd. En daarbij zijn in totaal nu al ruim 200 mensen gedood. De aanvallen zijn zeer omstreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in strijd met het internationaal recht. Regeringspartij CD&V wil dat kleuterleerkrachten meer ondersteuning krijgen in de klas. Dat is gezegd op de gezinsdag van de partij. CD&V wil dat er per 10 kleuters 1 volwassen begeleider is. Zijn er meer dan 10 kleuters in 1 klas, dan moet de kleuterleerkracht dus medewerkers krijgen, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
3: We willen eigenlijk streven en we hebben een ratio voor ogen van 1 begeleider of 1 volwassene eigenlijk ten opzichte van 10 kleuters. We willen wel zeggen dat er in elke kleuterklas ook 1 kleuteronderwijzer moet blijven bestaan, omdat die net de doelen uittekent. En die wordt dan ondersteund via een kinderverzorger of een onderwijsassistent om in te gaan op bijvoorbeeld, ik zeg maar, plasmomenten, fruit snijden enzovoort.
1: CD&V wil dat de komende jaren er 4000 extra kleuterleiders en kinderverzorgers worden aangeworven. In Laeken in Brussel is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval met een tram. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek het slachtoffer al overleden. De trambestuurder was in shock. Het parket is een onderzoek begonnen. En dan nog een sportbericht, want op het tennistoernooi van Roland Garros is Coco Gauff uitgeschakeld. De Amerikaanse heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Ze verloor tegen Anastasia Potapova in 3 sets. Gauff won vorig jaar nog de finale van het tennistoernooi. En op dit moment speelt landgenoot Rafael Collignon in de 3e ronde tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. De 5e set is er zo net begonnen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party. M&M Party Hits.
6: Mixed by Erwin de Nul.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: M&M Live.

0: zometeen in M&M Party.
1: Een uur lang het beste van Tomorrowland.
0: One World Radio op M&M.
2: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor de tweede jaar op rij de Champions League gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen de Engelse club Arsenal na strafschoppen. Een verslag van Michael van Varenberg.
3: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste, maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard, die na 80 minuten te vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
2: Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop begin deze maand het Hantavirus is uitgebroken, is weer vrijgegeven en mag weer varen. Het is na de uitbraak volledig gereinigd. Het schip was eigenlijk de voorbije week al vrijgegeven moeten worden, maar de Nederlandse overheid oordeelde na een eerste inspectie dat het schip nog niet schoon genoeg was. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. De VS blokkeert sinds vorige maand zelf ook de straat van Hormuz. In principe mag geen enkel schip van of naar een Iraanse haven varen in de Persische Golf en de Golf van Oman. In totaal zou het Amerikaanse leger al zo'n 120 schepen hebben tegengehouden. Het schip dat nu werd aangevallen voer onder Gambiaanse vlag. Het is niet duidelijk of er gewonden of doden zijn gevallen bij de aanval. Op het Grand Slam toernooi van Roland Garros kwam met Raphaël Collignon vanavond de laatste Belgische man in het enkelspel in actie. Gilles Meulemans. Een super tiebreak moest daar beslissen over wie doorstoten naar de 4e ronde. Weten we intussen al wie het gehaald heeft daar?
4: Ja, het is de Italiaan Matteo Arnaldi geworden. Jammer, jammer, jammer voor Raphaël Collignon, die een zeer goede wedstrijd heeft gespeeld op hoog niveau. Beide spelers waren aan elkaar gewaagd. De eerste set ging naar Arnaldi met 6-4. Dan kon Collignon de 2 sets erna winnen, maar de 2 laatste sets gingen toch weer naar de Italianen. Het was een super tiebreak op het einde, inderdaad, bij 6-6. Die moest beslissen over winst of verlies. En daarin was Arnaldi van beide start net iets sterker. Op de cruciale punten maakte Collignon net dat foutje dat hij niet mocht maken. En zo werd het 10-4 in die super tiebreak. Geen 4e ronde voor Raphaël Collignon. En zo zijn alle Belgen uitgeschakeld op Roland Garros in het enkelspel.
2: Bedankt, Jill. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich ook niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Ze verloor tegen Anastasia Potapova in 3 sets. Gauff won vorig jaar nog de finale van het tennistoernooi. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won eerder vandaag de eerste etappe, maar werd enkele uren na de koers uit de Giro gezet, omdat haar fiets te licht werd bevonden door de wedstrijdjury. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag morgen ook niet meer van start gaan in de Giro. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: M&M. Is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party!
1: Het beste van Tomorrowland.
0: One World Radio op M&M. Welcome to Tomorrowland.

0: the best of One World Radio.
1: Dit is jouw zaterdagavond.

0: Smash the House.
1: Met Dimitri Vegas en Like Mike.
2: Het is 11 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain liever in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen in Parijs op straat om de overwinning te vieren. Maar al snel werd er hier en daar brand gesticht. Er werd onder meer deelsteps, fietsen en auto's in brand gestoken. Agenten werden ook beschoten met vuurpijlen. De politie zette daarop traangas in. Tientallen mensen zijn intussen al opgepakt. Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Een verslag van Michael van Varenberg.
3: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste, maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard, die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
2: Op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenoot Rafael Collignon uitgeschakeld in de 3e ronde. Hij verloor tegen de Italiaan Matteo Arnaldi in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
4: Wat scheelde het weinig voor Rafael Collignon? Na 4 uur en 58 minuten moest hij zich in de 5e set toch gewonnen geven aan de Italiaan Matteo Arnaldi. Collignon overpowerde 2 dagen geleden nog een nummer 5 van de wereld, Ben Shelton. Maar dit was een heel andere wedstrijd. Eentje met lange rallies waarin vooral de Italiaan nog elke bal ging halen. Collignon kwam wel 2-1 voor, maar in een wedstrijd van hoog niveau was het logisch dat de beslissing zou vallen in de 5e set. Daarin was Matteo Arnaldi net iets beter op de punt waar het meeste stress mee gemoeid was. Een zeer knap toernooi van Rafael Collignon eindigt met een anticlimax in de 3e ronde. Alle Belgen zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros.
2: En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won eerder vandaag de eerste etappe, maar werd enkele uren na de koers uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht werd bevonden door de wedstrijdjury. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag morgen ook niet meer van start gaan in de Giro. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party!
1: Smash the House!
0: Dit zijn Dimitri Vegas en Like Mike.

0: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen in Parijs op straat om de overwinning te vieren. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen. Maar al snel werd er hier en daar ook brand gesticht. Er werden onder meer deelsteps, fietsen en auto's in brand gestoken. Zo'n 150 supporters zouden ook geprobeerd hebben om het stadion van PSG binnen te dringen. Agenten werden ook beschoten met vuurpijlen. De politie zette daarop traangas in. Honderden mensen werden al opgepakt. Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, reageerde na afloop teleurgesteld.
1: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kickers away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
0: Ook in Budapest waren er trouwens relletjes voor en na de wedstrijd. Ook daar pakte de politie verscheidene mensen op. De Libanese regering waarschuwt voor een escalatie van de oorlog in zijn land. De voorbije dag zijn bij een aanval van het Israëlische leger twee Libanese soldaten zwaar gewond geraakt. Hun voertuig zou geraakt zijn door een Israëlische drone. Volgens de Libanese regering gaat het Israëlische leger steeds triester te werk. Op papier is er een staakt het vuren, maar dat wordt door Israël voortdurend geschonden. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag ook opnieuw de inwoners van een tiental dorpen in het zuiden van Libanon gedwongen om te vertrekken. Nadien werden er dan bombardementen uitgevoerd in die regio. En op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenoot Rafael Collignon uitgeschakeld in de derde ronde. Hij verloor tegen de Italiaan Matteo Arnaldi in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
2: Wat scheelde het weinig voor Rafael Collignon? Na 4 uur en 58 minuten moest hij zich in de 5e set toch gewonnen geven aan de Italiaan Matteo Arnaldi. Collignon overpowerde 2 dagen geleden nog de nummer 5 van de wereld, Ben Shelton. Maar dit was een heel andere wedstrijd. Eentje met lange rallies waarin vooral de Italiaan nog elke bal ging halen. Collignon kwam wel 2-1 voor, maar in een wedstrijd van hoog niveau was het logisch dat de beslissing zou vallen in de 5e set. Daarin was Matteo Arnaldi net iets beter op de punt waar het meeste stress mee gemoeid was. Een zeer knap toernooi van Rafael Collignon eindigt met een anticlimax in de derde ronde. Alle Belgen zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros.
0: En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook de komende dag lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

0: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Dat heeft juryvoorzitter Gilles Dure zo pas aangekondigd in Bozar in Brussel.
1: First prize, international Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
0: Ettore Pagano is 23 jaar en speelde in de finale werk van Prokofiev. Tweede werd de Koreaanse Taeyeon Kim, die als laatste speelde. Zij krijgt ook de Clara Publieksprijs. Derde laureaat is de Canadees-Amerikaanse Leland Co. De winnaar krijgt dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen op straat om de overwinning te vieren. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen. Maar al snel werden er hier en daar ook auto's in brand gestoken en winkels beschadigd. Agenten werden beschoten met vuurpijlen, de politie zette traangas in, honderden mensen werden al opgepakt. En Paris Saint-Germain won dus de Champions League voor het 2e jaar op rij. De Engelse kampioen, Arsenal, van rode duivel Leandro Trossard, kwam nog vroeg op voorsprong. Maar dankzij een strafschop in de tweede helft kwam het tot verlengingen. Uiteindelijk werd het beslist door strafschoppen en daarin werd het 4-3 voor PSG. SD Works ProTime, dat is de wielerploeg van Lorena Wiebes, is niet te spreken over de diskwalificatie van de Nederlandse renster in de Giro Donne. Wiebes won de eerste etappe, maar enkele uren later werd ze uit de koers gezet omdat haar fiets te licht woog. De fiets moet minimaal 6,8 kilogram wegen. Volgens de wedstrijdjury was de fiets van Wiebes 20 gram te licht. SD Works ProTime zegt verbijsterd te zijn en stelt de meting in vraag. Volgens het wielerteam lag het gewicht van diezelfde fiets bij vorige wedstrijden telkens ruim boven het minimumgewicht. De ploeg vindt de straf ook veel te zwaar. Zeker omdat het overwicht van Wiebes in de sprint nooit verklaard kan worden door een lichtere fiets. En dan ook het weer. Vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd tot 6 uur vanochtend voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. De dag begint met enkele lokale regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

0: Een goeie nacht. Het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is bekend. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Een verslag van Christine Bonneure.
1: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
2: First prize, Ettore Pagano.
1: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofiev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
3: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
1: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de 2e prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt 3e.
0: En ook in de sport waren er prijzen te winnen vanavond. In het boksen heeft de Brusselaar Riyad Merhi de WBC-wereldtitel bij de bridgergewichten veroverd. Het bridgergewicht is een relatief nieuwe categorie tussen ongeveer 91 en 101 kilogram. Merhi klopte in Charleroi de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Lerena op punten. De 33-jarige Merhi was eerder al WBA-kampioen bij de cruisergewichten, de categorie onder de bridgergewichten. En Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League in het voetbal